0: Dit is Stop!
1: 6 uur geweest.
2: En wel, we gaan je het nieuws geven. We beginnen in het zuiden van het land. Julie Isabeau. Dag Julie.
3: Goedemorgen. In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn 3e en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als 2e in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
1: Ja, het zou wel eens kunnen gaan onweer, zeggen ze hier. Dat zou wel eens kunnen kloppen en dat heeft zelfs niks met het weer te maken. Goedemorgen!

0: Patty of zoiets zingt ze de hele tijd. Doet mij denken aan mijn jeugd. Kom, we gaan de Bompa gaat al eens een verhaaltje delen met jullie. En we zijn nog niet officieel begonnen. Nu wel, de gong is gegaan. Vroeger hadden wij op school, als ik mij dat goed herinner, een soort tijdschriftje.
1: Klasse.
0: En dat heette... Nee, klasse was iets voor leraars en leraressen. Dat was niet voor de leerlingen. Hè. Dat heette Wapiti, geloof ik. Moet maar eens opzoeken of dat ooit bestaan heeft. Wapiti, dat was dan iets voor de schoolgaande jeugd. Ging ook over dieren en zo. Vind je iets? Wapiti? Het zit zo ergens... ver in mijn geheugen.
1: Ja, ik ben even aan het kijken.
0: De Wapiti.
1: Maar dat is een Franstalig tijdschrift voor kinderen van 7 tot en met 12.
0: Ah, ja,
1: is dat op de Franse school?
0: Ja, nee. Dat zal dan vroeger ook een Nederlandse versie gehad hebben.
1: Voorheen bekend als onder de naam Bimbo. Ken je dat?
0: Oh, nee.
1: Nee, dan zitten we in de 70s.
0: Ah, ja, dat is van voor mijn tijd dan nog. Ja. De Wapiti, ja,
1: joh. Dus,
0: ja, maar het bestaat nog bij de Franstalige gemeenschap dan, als ik het goed begrijp.
1: De Nederlandstalige editie is uitgegeven tot 2014 en is enkel nog tweedehands of via de bibliotheken te vinden.
0: Ja, het bestaat dus wel degelijk. Ik vraag me niet wat erin stond, maar ik herinner mij wel de Wapiti.
1: Maar wat ik dan in mijn hoofd heb van klasse, wat je zegt klopt wel, maar ze hebben dat effectief ook aan mij uitgedeeld destijds. Ik wist niet dat ik dan...
0: Je had gewoon een leraar die het echt geen reet interesseerde. Van hier, een boekje voor jou. Voilà, nu in stilte bezig.
1: Dat is mij altijd bijgebleven.
0: Dat is helemaal niet voor mij, meneer. Kom jong, lees dat. En vertel me als er iets in staat. Ik ben niet van plan om het te lezen. Iedereen is met zijn job bezig, hè, Koen?
1: Nee, snap het.
0: Voilà, kijk maar eens rond. Voilà, goed begin is alles. Martijn Solveig.

0: Steven vraagt, is dat dan zo'n beetje zoals het boekje Doremi? Dat ken ik niet. Doremi, Doremi, ja. En Zonnestraal en Zonnekind komt hier ook al binnen. Jeugdsentiment, jongens. En ondertussen was er Martijn Solveig.
1: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Inderdaad. En we willen nog eens de kans geven aan degenen die dat dan niet als een dagelijkse gewoonte hebben opgevat om gewoon helemaal aan het begin van het programma al van alles door te sturen. Ik zeg het maar omdat al tientallen mensen dat gedaan hebben. En het nu voor het eerst horen, even een reminder. Het kan.
2: Elke ochtend opnieuw. Toch tot en met volgende week vrijdag. Dan beginnen we de uitzending met het BVV'tje, het belachelijk vroeg verzoekje. Dat is jouw moment. Jouw moment. Ja, ja. Jij beslist wat wij dus zo meteen moeten spelen. Mijn collega, dat is hij.
0: Hallo.
2: Ja, dat is hij. Die moet dat dan opzoeken. Ah. En die moet dan in het systeem gaan kijken van hebben we dat wel liggen, hebben we dat wel liggen. En hij moet dat dan instaan.
0: Meestal niet en dan moet ik het ergens anders gaan zoeken. Daarom geeft ons even tijd. Bijvoorbeeld de tijd die Kygo nu gaat nemen. Take me back. En daarna hoop ik iets gevonden te hebben.

0: Hij weet eigenlijk donders goed dat hij in die speciale afdeling thuis hoort. Dus Take Me Back, dat was Kygo.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Wacht, hier moet ik even ingrijpen.
2: De speciale afdeling.
0: Met speciale afdeling bedoel ik natuurlijk...
2: De dwangbuis.
0: Geweldige DJ's. Want anders heb ik weer iets negatiefs gezegd, denk ik. En dat is niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Goed. BVV'tje. Ja, er zijn vele suggesties. We hebben er eentje uitgepikt waarvan we denken dat we niet alleen de persoon in kwestie een plezier gaan doen, maar een hoop andere mensen. Dus voilà. Geef mij gelijk of ongelijk. Dit was de keuze van Niels.

0: Entertainment.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Allemaal koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De Kangsen waren dat en Galaxy. Ja, ja, ik heb heel het orkest weer meegebracht en mijn typemachine om de kranten van vandaag even te overlopen.
1: Het laatste nieuws, 7700 extra studenten krijgen leefloon.
0: Nieuwsblad, politie waarschuwt boeren voor drugsbendes die loods willen huren.
1: Voilà. Gazet van Antwerpen deze ochtend en ook vandaag een hele dag. Minister op het matje na brand Hoge Venen.
0: Belang van Limburg. Agenten steeds meer slachtoffer agressie. Dubbele punt. Politie en parket vragen meer respect. Ja, ik lees gewoon wat er staat, hè.
1: En dan eens kijken wat er vandaag in de Standaard te lezen valt. Nee, ik ben niet aan het
0: opzoeken. Heeft ook te maken met dat matje, heb ik de indruk, waar je het net over had. Ja, ja, want de 9 ministers die waren in maart al gewaarschuwd voor het risico op bosbranden. Ja, zij niet alleen, heb ik zo het gevoel. Maar goed, zij moeten er wel voor op het matje komen, hè.
1: En de tijd vandaag, misschien ga je nu denken, ja, het gaat over mij, want Belgen consulteren massaal rekeningregister bij Nationale Bank.
0: Ah, ik heb dat nog nooit gedaan.
1: Wat is dat?
0: Daarom, omdat ik niet weet wat het is.
1: Is dat de balanscentrale? Nee, dat is iets anders.
0: Geen idee. Gaan we eens opzoeken. En misschien moeten we dat dan ook eens doen. Dan kom ook eens in de gazette.
1: Staan wij daar ook in dan?
0: Ja, even, ja.
1: In de Nationale Bank.
0: Ja. Enfin. Weet wat je leest. Bij ons is dat soms zo nadien. Enfin, je kent het ondertussen. Dit zijn de Superman Lovers. Die hebben ook andere kwaliteiten. Zo te... Starlight. Starlight.

0: De Superman, Lovers en Starlight. Ja, je merkt het, soms laten we ons een beetje verrassen door die krantenkoppen.
1: Jeroen en Koen.
0: Maar we maken het nadien wel goed, hè? Want ondertussen heeft Koen zichzelf opgezocht op dat fameuze CAP, het Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten, waarover de Financiële Economische Tijd het vandaag heeft en dat blijkbaar heel veel mensen, Belgen, voor ons allang ontdekt hadden. Wij kennen het niet, maar nu wel.
2: Het CAP, als je dus inlogt, dan zie je automatisch je eigen financiële gegevens, wat dat dan mogen zijn. Maar het is nu niet. Allee, ik zie dus als je gewoon inlogt, komt er eigenlijk een berekening van jezelf. Maar ik weet niet goed wat dat is, want ik zie dus gewoon verschillende banken die ik ooit in het verleden had. Ik zie dan bijvoorbeeld dat ik een rekening had bij Crelan sinds 2010. Ik heb die stopgezet.
0: Is dat een soort slapende rekening?
2: Nee, want het is stopgezet in 2016.
0: Ja.
2: Dus alleen dat is eigenlijk ooit geweest, maar dus niet meer actief. En bij andere banken.
0: En staat er een overzicht van al je kapitaal dan en zo?
2: Nee, het staat al. Het staat...
0: Ik ben rijk! Nee, ik ben rijk!
2: Staat al, wel, maar het staat allemaal op nul.
0: Maar dat klopt.

0: Kato en John hoorde je met Turn the Lights Off. Zijn er al lichtjes gespot? Ik bedoel, heel veel lichtjes die iets te dicht bij elkaar staan. Ook bekend als een file.
1: Nee, en dat is goed nieuws, maar we doen dit toch even omdat het gisteren... Wat?
0: Oh ja, maar nee, ik had hier 5 minuten geleden nog iets op de E19, maar inderdaad, ja, dat is ondertussen verdwenen. Oké, voilà, des te beter, hè. Maar op de E19 wordt er gewerkt, hè, dus dat zou daar zomaar meteen kunnen opduiken. Maar goed, voorlopig geen files langer dan 10 minuten, ook niet bij jou.
2: Nee, nee, is oké.
0: Goed zo.
3: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi.

0: voor volgende week vrijdag dan iets. Persoonlijk een bloemetje. Zou sympathiek zijn. Flowers van Miley Cyrus. Want inderdaad, het vliegt wel, Koen. Ik weet niet of jij het ook zo beleeft, maar dat is al donderdag, hè, vandaag. Het gaat snel.
1: Ja, nee, ik was even blijven hangen bij die bloemen.
0: Ah ja, bij die bloemen.
1: Omdat
0: ja,
1: ik denk, ja, is dat dan met bloempot bij of niet? Je weet het niet.
0: Ja, hoe waarschijnlijk het, zal, om in de stijl van het programma te blijven.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja,
0: hier zijn wel bloemetjes en er hangt nog een bloempot aan.
1: Huppla.
0: Ja, nee, ze maar. Allee, bedoel, ja, misschien hadden ze daar nog niet over nagedacht. De directie. En die zullen zonder twijfel aan het meeluisteren zijn. De directie. Maar dan mogen ze daar nu eens beginnen over nadenken, toch wel.
1: Ja, wat, ja, ik wel, wat ik misschien wel hoop, is dat zo, allee, in mijn gedachten, hè, ik heb er al vaak over het nagedacht in het leven, is dat dan alle collega's binnenkomen, ja, en dat die dan zo...
0: Allee, in Erehaag.
1: Ja. Of spond, zo bij...
0: Heb je ooit dat afscheid...
1: Frank de
0: Boze. Dat afscheid van Frank de Boze. Dat was geen Erehaag niet meer, hè?
1: Nee, dat bleef maar komen.
0: Die liep door wat we dan voor het gemak een Erehaag zullen noemen. Ik, volgens mij, liep die van Schaarbeek naar Vilvoorde en terug. En heel de tijd stonden daar... Hier is het bewijs dat er veel te veel volk werkt op die VRT.
1: Ja, ja, ja.
0: Als,
1: ja,
0: wij hier in Erehaag... Ik denk dat we niet tot aan het koffiemachine geraken. Dan.
1: Maar we vinden,
0: en dat
1: we...
0: is niet ver, hè.
1: Ze gaan figuranten moeten inhuren.
0: Ja, ja, inderdaad. Well, wacht, om iedereen op zijn piano te spelen. Want die even laten doen...

0: keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars.
0: Van Oerle.be.

0: kan even sentimenteel worden dan bij deze. I miss this magic with you. Ik meen mij te herinneren dat jij, beste collega...
1: Ja, dat ben ik dan.
0: Dat ben jij dan, inderdaad. Ja, dat jij naar aanleiding van dit plaatje ooit iets laten vallen hebt over de magie tussen ons twee. En het is waar, je hebt dat ooit eens gezegd. Moet dat nu niet ontkennen.
1: Zou kunnen, maar dat is heel lang geleden. Ja. Ik wist niet meer. Ja, dat was 2025.
0: Ja, dat is een jaar geleden.
1: Ja, een jaar geleden.
0: Er is iets mis met zijn korte termijn. Zo, de magie tussen ons. Ja.
1: Maar wat een magie.
0: Ja, maar hij zegt in het plaatje ook, wie niet een nieuw rendezvous. Dus, maar dat zou misschien wel eens in orde kunnen komen dan, denk ik. Dat we ooit nog wel eens samen in een studio kruipen.
1: Maar, een studio. We hebben niet gezegd de welke. Ja, maar nee.
0: Dat is ook waar.
1: Dat kan ook bij u thuis zijn, hè?
0: Ja, zo'n kleine studio aan de kust.
1: Daar zitten we dan.
0: Ja, en gaan we straks een pannenkoek eten. Oh. Het zal wel.
1: Is dit het nu, het leven?
0: Ja, zeker. Het is 7:10. Ik ga nu al zeggen, dit klinkt te positief, want dat is helemaal niet de bedoeling.
2: Vandaag is het dier van de dag.
0: Er is een dier van de dag, tenminste. En het heet de mug. Ja, daar kan ik dus niks positief over zeggen, hè. Muggen, dat is een echt rotbeest, toch?
1: Ja.
0: Is er iets positief te zeggen over een mug? Ik doe mijn best. Ieder dier heeft zijn nut en zijn functie. En weet ik, maar over een mug kan ik echt niks verzinnen waarvoor dat beest goed zou kunnen zijn.
1: Muggen zijn nuttig voor de natuur omdat ze dienen als voedsel voor vogels, vleermuizen en vissen.
0: Ja, tot in een keer iets anders eten dan, hè?
1: Hun larven maken water schoon door algen en afval te eten. Voilà.
0: Kutbeesten zijn het, zag ik het u zeggen. Dat zeg ik niet alleen, ook degene die deze dag in het leven heeft geroepen. Dat is een zekere Ronald Ross. Die heeft dus gezegd, vanaf nu is, 20 augustus, Wereldmuggendag. Hij is ook de man die ontdekt heeft dat zo'n mug bijvoorbeeld ook een hoop ziektes overbrengt, zoals malaria en zo, en lastig uit te roeien enzovoort. En niet alleen malaria, ook tientallen andere ziektes brengen die steekbeestjes over. Als je naar het buitenland durft gaan, zeker naar een tropische bestemming, moet je van hier tot ginderachter laten inenten in het Tropisch Instituut in Antwerpen. Voor die beesten, hè.
1: Is dat Inkske niet die dat gehad heeft, Stromae? Die is dan de ziekte van Lyme of zo.
0: Just.
1: En die mens is nooit meer dezelfde geworden.
0: Voilà.
1: Ah, Stromae. De pol.
0: Ik hoor het de pol niet zeggen. Ja, maar die mug is wel voedsel voor de vleermuizen. En de, nee.

0: Ja, ons allebei eigenlijk, want de dokter van Stromae heeft even gereageerd. Dat was helemaal geen muggenbeet, dat was een tekenbeet. Goed, en onze eerste reactie was, dat is allemaal hetzelfde. Maar ik heb dat dan even opgezocht. Wat is het verschil tussen een mug en een teek? Een mug heeft vleugels, kan vliegen, maakt een zoemend geluid. Een teek heeft geen vleugels, kan niet vliegen of springen. Maar kan zich wel vastbijten in de huid en daar dagenlang blijven zitten om zich vol bloed te zuigen. Daarbij groeit hij dan traag en brengt inderdaad de ziekte van lang. Dus eigenlijk, sorry mevrouw de mug, of het is meestal een vrouw, de vrouwen steken, hè, heb ik mij altijd laten wijsmaken. Een teek is dus nog erger eigenlijk. Dat is pas echt een kutbeest.
1: Ik vind toch dat jullie aan het muggenzeften zijn. Ja, mag je mij niet kwalijk nemen.
0: Zeker. Ze mogen alle twee richting de uitgang, wat mij betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Eigenlijk, maar als je het zo eens gaat opzoeken, dan komt die mug er nog goed uit. Eigenlijk. Ja, want een teek is een klein spinachtig diertje met 6 poten als een larve. Dat dus ook gevaarlijke ziektes kan overdragen en zo. Dan vinden de mug nog een sympathieke kerel, hoor.
1: Allee, kom, zet u bij.
0: Ja, voilà. Je krijgt ook een biet of zoiets.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Dit is
8: Stop! 7 uur.
9: En studenten hebben het niet altijd gemakkelijk. Julie Isaboli heeft cijfers.
10: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
11: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
10: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
12: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
10: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.
7: Ja, die weersverbetering, dat moeten we straks eens vragen aan onze weerman. Er is wel al een verbetering qua verkeer. Het is amper de moeite.
8: Ja, het zijn kleinigheden op de A12 naar Brussel tussen Londerzeel en het domein Levendaal. 10 minuten bijtellen. Ook een tiental minuten op de... Ja, ik weet niet wat dat is.
7: Domein Levendaal, ja, nee.
8: Maar klinkt wel...
7: Allee. Ik zie het ook staan, maar dat is dat kasteel daar dan.
8: Maar volgens mij is dat iets nobel. Dat is zo'n instelling, denk ik, die bezig zijn met mensen die het moeilijk hebben. Dus, ja. Allee, dat
7: ik
8: is
7: zie wel, soms, als ik op die A12 rij, zie ik daar zo'n grote toegangspoort.
8: En dat zou dat kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn.
7: Ja, ja.
8: En dan nog
7: ik ben er nog nooit geweest.
8: Wel, ja, maar
7: want dan moet je de afrit pakken. En als je daar voorbij rijdt, ja, er is geen afrit in de buurt. Dus ik weet niet hoe je daar geraakt eigenlijk.
8: Nee, maar ik zal je wel afzetten.
7: Ja. En waarvoor dient die instelling precies?
8: Dat is mensen die het moeilijk hebben.
7: Ah ja, maar. Zet me daar wat dan maar af. Ja. Zeker na deze opmerkingen.
13: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: Tot mijn leven. Ik ga het eens opzoeken. Misschien is dat daar goed van eten. En zo.
8: Ah, maar dan ga ik mee.
7: Ja, maar ik zal dan zorgen dat je het ook moeilijk hebt dan. Geen probleem.

0: beloven dat we dus door de verkeersinformatie bij ja, een liefdadigheidsinstelling, mag ik het zo noemen, zijn terechtgekomen. Dus Levendalen VZW, dat is in Wolvertem, Meissen, bestaan al sinds 1974. Ja, in die tijd, toen ze begonnen, was er een grote nood aan opvang en begeleiding voor personen met een verstandelijke beperking. Maar ik heb de indruk dat dat uitgegroeid is tot zorg voor alle soorten mensen die het op welk vlak dan ook moeilijk hebben.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nu, ja.
1: Dus mijn aanbod blijft geldig om je te gaan afzetten.
0: Dat is zeer sympathiek.
1: Zo ben ik.
0: Ja, er is nog wel één dingetje dat mij een beetje stoort aan de website. En dat is...
1: En dat is?
0: Ja, hun menu staat niet online.
1: Ah, dat vind ik ook wel...
0: Ja. Ik zie wel dat ze met Pasen een eetfestijn organiseren.
2: Dat is al een goed begin.
0: We zouden toch net willen weten hoeveel keer per week dat frietjes zijn. Bijvoorbeeld. Allemaal niet onbelangrijk.
1: Nee.

0: De last song, daar zijn we nog niet aan toe. Sad Girls, BB Rexha. Zometeen hebben wij, moeten daar eerlijk in zijn, de voorlaatste aflevering van The Queen of the Shopping Scene. Maar voor het zover is, voor de gezelligheid, even een raadseltje. Mijn collega Magraden, die weet van toeten of blazen, zoals steeds. En je mag zoveel gokjes doen als je wil. De vraag is, wat is er bijzonder aan Nishiyama Onsen Keiunkan? Dat ligt in Hayakawa, Japan. Niet opzoeken, hè? Dat is niet leuk.
1: Nee, zo ben ik niet.
0: En het is een hotel. Dus wat is er speciaal aan dat hotel? Ik zal ondertussen allemaal dingetjes vertellen over dat hotel.
1: Maar wacht. Dus de naam die je gegeven hebt is niet de naam van een persoon, maar dus een hotel.
0: Nee, dat is de naam van het hotel.
1: Ja, okay.
0: Vraag mij nu niet om dat te herhalen.
1: Nee, maar ja, dus oké.
0: Okay. Het is een soort kuurhotel. Ja, in de stijl van een herberg. Met natuurlijke warmwaterbronnen en zo. Voor mensen die helemaal tot rust willen komen. Het ligt op 4 uur rijden van Tokio. Waar blijven de gokskes?
1: Duurste hotel in Japan?
0: Nee. Het ligt langs een berg die Fuji heet. Er zijn 5 meren.
1: Niet voor mensen?
0: Toch wel. Het is een toeristische droomplek. Je beleeft daar hete zomers, milde winters en een overweldigende natuur. Je wordt er verwelkomd door een witgepoederde dame in kimono. Ze hebben het lastig gehad met corona. Zoals elk hotel, denk ik dan. Maar
1: het zijn gezelschapsdames. Nee. Het is niet met...
0: Dat zou kunnen, maar...
1: Nee,
0: Japan...
1: Ja, ik weet het niet.
0: Is dat niet zo in het openbaar?
1: Ja, maar misschien net daarom dat het zo speciaal is. Nee, dat niet dus.
0: Oh. Voilà. Dus ze hebben een drastische omzetdaling gehad. Maar goed, ze hebben toch de kop boven water kunnen houden. Wat natuurlijk een hele opluchting is. Want het is...
1: Het is...
0: Het oudste hotel ter wereld.
1: Amai.
0: Ja. En met oud bedoel ik ook echt oud. Het is al 50 generaties lang in handen van dezelfde familie. 50 generaties.
1: Amai.
0: Dit hotel, beste Koen.
1: Ja, beste collega.
0: We zijn nu het jaar 2026. Dit hotel is geopend in het jaar 705.
1: Oei.
0: En bestaat dus nog steeds. En nog steeds in handen van dezelfde familie, 1300 jaar later. Dat is toch straf, hè?
1: Dan zijn we het toch af en toe eens opgekuist.
0: Ja. De kuisploeg is niet dezelfde gebleven.
1: Ja, okay, nee.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso.

0: Mensen willen weten wat wij in de toekomst allemaal gaan uitsteken. Wel, dit...
1: Everybody at the bar.
2: Komt wel in de buurt van wat van plan zijn. Ja. Barsang en Shabuzi, ja. Wat zou zij van plan zijn? Ik denk dat zij om te beginnen van plan is om een fantastische aankondiging te krijgen. Want, dames en heren, daar hebben we toch een erezaak van gemaakt. En dus nu gaan we helemaal over de toppen.
3: Oei.
2: Daar is ze dan. Uit de hoogste sferen van puurheid en glorie, gedragen door engelen en de ontzagwekkende stilte van het universum.
1: Oh ja.
2: Dames en heren, haar buitengewone majesteit, de Queen of the Shopping Scene. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. En volgende week gaan jullie dat nog overtreffen.
2: Natuurlijk
4: dat
2: wel.
4: Dat is wel echt subliem, jongens. Goedemorgen. Eindelijk hoor ik jullie terug.
2: Ja, hoe gaat het met jou?
4: Goed. Ja.
2: Weet je wat mij opgevallen is deze zomer? Deze zomer kreeg ik plots terug reclameboekjes in mijn bus. Ik heb die weken maandenlang niet gehad. En nu zijn ze daar
4: natuurlijk.
2: Weer.
4: Natuurlijk, ik heb daarvoor gepleit en ik heb gezegd, hey, gasten, kom aan. Hè. Iedereen moet toch weten welke de koopjes zijn als ik deze zomer niet op de radio ben. Daarom heeft de post dan beslist om dat toch weer rond te dragen.
2: Goed, de post was dat niet, hè? Dat is zo'n gepensioneerde dat een flexijob heeft op zijn brommer. met zijn peuk in de mond gaat hij van brievenbus naar brievenbus.
4: Brommer heeft dan gezegd, goed hè?
2: Ja, heel goed. Ja. Fantastisch.
0: Okay.
2: Maar goed, binnenkort moeten we ons plan trekken.
4: Ja. Voor we overgaan tot de orde van de dag, mag ik eens iets heel speciaals zeggen?
1: Oh, nee.
4: Ja. Dat was eigenlijk geen vraag.
2: Ze gaat het toch doen.
0: Ik dacht het wel.
4: Want ik ben natuurlijk de queen, maar de queen mom, die wordt vandaag 88. En dan zou ik toch eventjes willen zeggen, gelukkige verjaardag.
2: Oh, de mama is jarig. Ja!
1: Ja,
2: de queen, mam. Dat is mooi. Is ze op de hoogte van jouw functie?
4: Ik ben er zeker van dat zij ook... Wat zeg je?
2: Is ze op de hoogte van jouw functie? Wordt ze zo genoemd?
4: Tuurlijk. Ja. Eigenlijk noem ik ze ook soms wel eens Queen Latifah. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
2: Goed. Wat is het koopje deze week? Een beetje ter zake komen.
4: Ja, inderdaad.
2: Ja.
4: We gaan deze week naar Aldi, jongens, want de zomer is bijna gedaan en dan heeft iedereen wel zo'n beetje opruimwoede. Alles moet terug aan de kant, alles moet terug functioneel zijn voor het nieuwe schooljaar en het nieuwe werkjaar en weet ik veel wat nog allemaal.
2: Ja.
4: Wel, dan moet je deze week bij Aldi zijn, want je hebt het allemaal wel eens voor dat de verlengkabels en de stopcontacten en die draden overal liggen. Wel, bij Aldi heb je deze week een drievoudig hoek stopcontact, gasten. Kennen jullie dat?
2: Een hoek stopcontact. Ik kan er mij niks bij voorstellen.
4: Een hoek stopcontact.
2: Ja.
4: Wel, dat is een ding dat je heel handig in de hoek van elke ruimte kan leggen. En dat verbergt eigenlijk alle overbodige draden. Het heeft drie... stopcontacten eigenlijk. Een USB-C-uitgangen en verschillende varianten zijn beschikbaar. Dus je kan eigenlijk je USB-C erin opladen. Je kan drie stopcontacten erin steken en het zit helemaal netjes weg. Ja. Je kan het hebben in zwart, wit en grijs.
2: En wat is het verschil dat het in de vorm van een hoek is dan?
0: Volgens mij meestal zo'n stopcontact als plat.
2: Ja.
0: En dat hoek stopcontact ding is... dat is het niet.
2: En dat, niet plat.
0: Niet plat.
2: Maar hoekig. Dan.
0: Hoekig.
2: Ja.
4: Dat heb jij goed gezegd, Koen.
2: Ja.
4: Een hoek stopcontact is niet plat. Voilà. En dat past echt perfect in een hoek van 90 graden.
2: Oké. Okay.
0: Ja, je gsm, ik zal het een beetje in de praktijk proberen brengen, maar je gsm die moet je soms opladen en dan doe je dat met een stopcontact en daar hangt dan zo'n USB-C dingetje aan, zo'n kabel.
2: Ja.
0: Maar dus bij dat is dat niet nodig, je kunt dat meteen met dat USB-C connector erin steken en dan heb je nog stopcontacten over.
4: Ja.
0: Allee, en ook kan je die kabels zo'n beetje wegsteken. Hè? Dus, allee, het ziet er
2: hoe steek je die kabels weg? Want dat begrijp ik nog niet helemaal.
4: Ja, je hebt maar één stopcontact nodig om drie stopcontacten te hebben en twee USB of USB-C uitgangen.
2: Ik denk dat ik het visueel moet zien. Wel, ik kan er mij nog niet in.
0: Ja, wel, kom eens kijken. Ik zal het u tonen. Maar ik kan mijn scherm niet draaien.
4: Ik zal proberen om volgende week een eenvoudiger koopje voor jou uit te zoeken.
2: Ja,
4: is
2: goed.
4: Is dat een idee?
2: Want, beste vrienden, de hofhouding heeft mij in alle discretie toevertrouwd dat het wel eens zou kunnen dat de Queen volgende week, als zijnde dus de laatste keer, gewoon in persoonlijke lijfelijkheid gaat aanwezig zijn in onze studio.
4: Ah, je weet het. Ja. Bol.com, de rode lopers staan misschien ook in promotie. Dat moet je nog eens checken, maar zorg maar dat erin is.
2: Dat is het minste wat jij verwacht. Ja,
0: zeg,
2: dat,
0: maar moeten wij zo van die hekken... Alleen meestal als de Queen of zo het Koningshuis komt, dan moet dat afgezet worden. Ja, en dan staan mensen met tekeningen te zwaaien.
2: Nee, de mensen worden sowieso...
4: Maar ik breng een bodyguard mee, dat is geen enkel probleem. Voilà.
2: En daarna worden de mensen sowieso afgezet, want dan hebben ze geen koopje van de week meer. Dankjewel, Queen of the shopping scene.
4: Tot volgende week.

0: Mannekes, mannekes, het heeft wat aangehad. De afgelopen minuten hebben wij foto's getoond van een stopcontact aan mijn collega. Dat is hij.
1: Is dat nu een stopcontact? Nee. De waarheid gebiedt mij te zeggen dat heel veel mensen afbeeldingen doorgestuurd hebben van wat zij denken dat de Queen bedoelde en zo. Maar we hebben ondertussen ook in de officiële folder gekeken. En er was ook een klacht voor de Queen, dat is ook een eerste keer, dat de prijs niet vermeld is. En die kan ik jou dus ook officieel mededelen. Het is toch juist, die €12,99 die ik hier zie staan.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Voilà. Ondertussen, verkeersinfo, maar daar zijn we rap vanaf.
0: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de binnenring van Brussel. Een 15-tal minuten tussen Expo en Machelen.
1: En voor de volledigheid, op de E19, door te werken, wordt er aangeschoven richting Antwerpen, tussen Mechelen-Noord en Rumst. En richting Brussel, tussen Kontig en Rumst.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Go Yellow! Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: toch ook al heel wat remixen van gemaakt. Maar of dit al... Wel, ja, nee, Cry Just Little en zo. De Bingo Players en waarschijnlijk nog 27 andere. Maar de 28ste van Just Stay en Sam Harper. Ja, die vind ik wel leuk. Dat was Just a Little.
1: En dit muziekje kondigt onze weerman aan. En daar hebben we meer dan een eitje mee te pellen. Hoi, wat was dat gisteren zeg. Het was lang geleden, maar het heeft heel de, heel de dag geregend.
0: Maar ik heb ook iets ontdekt dat het zeewater warmer was dan dat het buiten was. Dus als je in de zee zat, een beetje zwemmen in de zee.
1: Ik denk niet dat het zo aanvoelde hoor, als je in de zee zat. Maar het zou wel eens kunnen. Ja, Erwin, vertel er ons alles over.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen trouwens. Ja, sorry daarvoor. Ja,
0: hallo.
1: Boeren eigenlijk. Ja.
0: Hallo.
1: Ja, vertel maar.
2: Ja, het zeewater is warm, opmerkelijk warm. Maar in West-Vlaanderen viel het al bij al nog wel mee gisteren. Met het weer af en toe wat regen, maar de hoeveelheden waren miniem. Maar bijvoorbeeld in Ukkel, daar viel 20 liter en meer per vierkante meter. Dat is geweldig lang geleden.

0: wat in tekstvorm verschijnt, elke dag gelezen. En dit was het dieptepunt van deze periode, dus vanaf nu wordt het alleen maar beter, hè?
1: Het zou kunnen. Ja. Er komen vandaag nog wel buien tot ontwikkeling. En kijk, de zon komt ook af en toe meespelen. Ah. En vanmorgen is het op de meeste plaatsen droog. Tijdelijk is dat, want later op de dag ontstaan opnieuw buien. Die komen nu al in West-Vlaanderen tot ontwikkeling en drijven verder naar het binnenland. Maar er zijn dus zeker ook langdurige droge momenten met zon bij temperaturen zo net boven 20 graden.
2: Zeg, moeten we ons zorgen maken? Want gisteren, afgelopen nacht denk ik, hadden wij een tornado in België. Ah, ja, dat was in het Duits-talig gebied. Maar mogen we daar nog iets van verwachten?
1: Ja, dat was in Bulingen, een mini-tornado, een windhoos. Maar kijk, een bui kan altijd spectaculair zijn. Dus het kan vandaag wellicht ook gebeuren, maar ja, die kansen zijn natuurlijk heel erg klein. En morgen een kopie van vandaag, met in die zin dat de dag droog van start gaat, maar geleidelijk ontstaan er opnieuw buien.
0: En tornado's.
1: Ja, maar morgen zijn die buien toch wat pittiger dan vandaag. Met toch kans op onweer. En het weekend, dat ziet er dan weer wat beter uit. Misschien dat er zaterdag nog wel een licht buitje her en der ontstaat. Zondag houden we het droog met redelijk wat zon. Maar profiteren van die zondag, want maandag zie ik op de weerkaart weer hier en daar al wat regen verschijnen.
0: En die fameuze weersverbetering, zie je daar al iets van?
1: Ja, dat is voor de maand september, had ik gezegd.
0: Ja, nee.
1: Augustus gaat toch wisselvallig blijven, vrees ik.
0: Ja, dat is duidelijk. Dankjewel, Erwin, en tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Yo.
2: Daag.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
0: Allee, serieus. Moduvan, wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Vooral diegenen die hun pilletjes nog niet gepakt hebben. Nee, geen commentaar graag. Music is my medicine. Het kan maar helpen, denk ik dan. Dat was Melkink. Klein kwartiertje voor acht.
1: Oh, ja. Wat een gezelligheid.
0: Ja, hè. Pagina 13 ondertussen. Die van het belang van Limburg. Ik ben, als mensen onnozel doen met een ernstige inslag, dan hebben ze mij altijd mee.
1: Okay.
0: Ik heb dat ook gehad, ik heb dat misschien al verteld. Ik heb ooit eens het Belgisch kampioenschap stokpaardrijden meegemaakt. Ik vond dat fantastisch. Dat is onnozel doen en dat heel ernstig nemen. Ik weet niet of dat de motivatie was om hier aan te beginnen, maar ik lees hier iets dat er een turnkring is in Houthalen. Turnkring Olympia. En daar kunnen jongeren vanaf september tikkertjes spelen. Tikkertje, het allemaal.
1: We kennen het allemaal.
0: Jij bent hem. Maar dan op hoog niveau. Een tikkertje op hoog niveau. Kijk, dat vind ik al plezant, nog voordat ik een uitleg gehoord heb. Tikkertje, een van de populairste kinderspelletjes op de speelplaats, is ook een officiële sport, inclusief wereldkampioenschappen enzovoort enzovoort. En dat wordt dus nu aangeleerd. Chase Tag is de officiële naam van de sport. En dat is dus iets dat wij nog niet echt kennen, maar in Houthalen gaan ze het introduceren. Vanaf september kunnen jongeren daar zich inschrijven voor Chase Tag. En het is tikkertje, maar dan met wat spelregels enzovoort.
1: En ook in het Engels, ja, dat is
0: en
1: altijd goed.
0: Ja, dan vinden ze het waarschijnlijk wel goed. Dus ja, doe wat precies de reglementen zijn en zo, dat moet je dan maar eens bekijken. Maar allez, dit is toch leuk. Voilà.
1: Ja, maar ik weet eigenlijk niet of het nog gespeeld wordt op de speelplaats. Het is lang geleden dat ik nog op de speelplaats geweest ben.
0: Ik denk
1: het wel. Want misschien kom jij nu af met tikkertje spelen. En ja, denken die jong gasten van, joh, moet tikkertje spelen, dat is voor klein kinderen. Ik weet dat niet. Ja. Kan, hè?
0: Ik denk het wel. Waarom denk ik het? Omdat mijn dochter regelmatig, als ze in mijn buurt is, en ze is heel regelmatig in mijn buurt, godzijdank.
1: Ja, tikken, tikken.
0: Dan krijg ik af en toe zo een mot tegen mijn zijkant met de mededeling. Jij bent hem, dus ja.
1: Ik heb daar nu geen tijd voor.
0: Ja, ik weet het dat ik hem ben, maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik denk niet dat ze dat bedoelen. Nee.

0: En kijk eens, daar was onze Cyrilleke terug. Dat is toch die van... My love is a lie, stumbling in.
1: Ja, toch? Mooie imitatie, ik was even aan het genieten. Kom, doe het nog eens.
0: Imitatie, dat was een eigen interpretatie. Dat is iets helemaal anders toen. Jeroen en Koen. De koffer, als het ware.
1: Ja.
0: Van een koffer. Goed, wat reacties overlopen die binnengekomen zijn. Want ja, we houden het in toog, hoor. Onze top-app. En wat komt er allemaal binnen? Shirley, die niet begrijpt wat er gezongen wordt in Woman, dat plaatje van daarnet. Wij ook niet, Shirley, trekt u niet aan. We zullen er vroeg of laat wel achter komen, denk ik dan.
1: Ik zit wel een beetje op Peter Kolen. Ja, ik weet. Ik heb een aantal minuten geleden. Het was eigenlijk niet de bedoeling om dit te zeggen. Mijn hoofd gaat zo snel.
0: Er gaat weer iets komen,
1: nee,
0: jongens.
1: Nee, maar ik denk een sampletje ontdekt te hebben. Ik heb het zo even gecheckt op alle websites en alle mogelijke online platformen. En het is niet officieel aangegeven. Ah. En ik denk dan. Ja, dan voel ik
0: hij
1: mij.
0: Hij heeft het ontdekt.
1: Dan denk ik van. Oh,
0: ga je het laten horen?
1: Ik weet niet of ik mag.
0: Ja, tuurlijk mag je.
1: Mag ik?
0: Ik was reacties aan het overlopen. Maar
1: Nee. Ik zal het straks doen.
0: Maar die reacties gaan niet lopen.
1: Nee. Ik zal het straks doen. Maar help mij onthouden dat ik het dan zo meteen...
0: Dus een nieuw nummer dat iets gestolen heeft en het is niet officieel. En dus die gaat daar nog last mee krijgen. Door jou.
1: Ja, zou ik ADHD hebben? Dat zijn toch mensen die hun gedachten niet kunnen...
0: Ik wil niet beginnen aan al wat jij vermoedelijk hebt, Koen.
1: Goed, even de top-app.
0: Benjamin Tobak schrijft: Jeroen en Koen, jullie zullen gemist worden. Waarom vermeld jij die naam zo expliciet? Ja, dat is een naam dat je niet veel tegenkomt. Zou het familie zijn van... Ja, want ik zie aan het postnummer ook dat het van die kanten is.
1: Ja.
0: Van het Leuvense. Ja dan prikkelt het toch een beetje. Dat is toch niet een veel voorkomende naam, Benjamin. Ik weet, het is een vraag die je 100 keer per dag krijgt, maar ben je familie van? Toch?
1: We hopen van wel. En wat gebeurt er allemaal op die familiefeesten? Alleen is dat een gezellige mens.
0: Ook al.
1: Ja, maar nee.
0: Zeker. Dan een paar mensen die boos zijn op onze weerman, omdat het wel degelijk stevig geregend heeft in West-Vlaanderen. Lief heeft het koopje van de Queen gemist. Dat was een pries. En dan tenslotte nog...
1: Stopcontact, ja.
0: Lang verhaal kort.
1: Ja, stopcontact.
0: En Andy zegt dat hij ook tikkertje speelt af en toe op de slaapkamer.
1: Drop.
0: Maar pas op, Andy. Tikkertje en swaffelen, dat zijn twee verschillende dingen, hoor, vriend. Je kunt daar last mee krijgen, geloof mij. Geef maar even mee.

0: Beyoncé, hoor.
1: Dit is Stop.
0: Maar ondertussen is het wel 8 uur.
2: En dat wil zeggen dat we eens gaan kijken wat er allemaal in het nieuws zit. Kijk eens aan, Julie Isabeau.
3: Goedemorgen. Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
3: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De vruis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
5: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
6: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te veel kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
0: Nog een beetje moe, jongen. Ja, we hebben dat allemaal gehoord, hè.
2: Ah, oké. Okay. het besef.
0: Microfoon stond iets te vroeg open.
2: Excuses, Julie. Helemaal niet aan jou. Nee, ik lag aan mezelf.
0: Ja, zeker. Heb je nog verkeersinformatie?
2: Het valt eigenlijk mee op dit ogenblik, maar als je staat aan te schuiven op de binnenring van Brussel, dan mag je op 10 minuten rekenen. En dat tussen Strombeek en Machelen.
0: Mijn excuses, het lag aan jou. En dan nog op de E19 richting Antwerpen hebben we een kwartiertje tussen Mechelen-Noord en Rumst. En ook op de ring staat een kleine vertraging. Hè. Voor midden in de ochtendspits te zitten valt dat mee. Ter hoogte van Antwerpen-West verlies je 10 minuten.
1: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
0: Dat zijn wij. En dan nu Another N54 Ultra. Talk to You, zo heet het. En het is een poe-poe disco-nummertje.
1: Stop.

0: Maar als ik een plaatje kan verbeteren, ik ga het niet laten. Hè.
1: En als je het om zeep kan helpen ook.
0: Ja, sorry. Hey, toch, graag gedaan. Niemand had erom gevraagd.
1: Nee, nee. Maar we doen het.
0: Another N54 Ultra. Talk to you, talk to you. Zingen moet ik jij doen. Ieder zijn job. Babbelen zullen wij wel doen. En als er iemand zo in het midden van een weerbericht begint te geven, ja, dan is het hoog tijd voor... Dat is het, ik verveel mij alarm. Het heeft weerklonken, lieve vrienden. En ja, dan zou je moeten weten wat je moet doen.
1: Ja, ik zal misschien al een beetje duiding geven over verveling. Want verveling, als je daarover nadenkt, hoe lang zou dat al bestaan? En wat zouden de mensen...
0: Van alle tijden zeker.
1: Ja, en wat zouden de mensen in een andere tijd gedaan hebben als ze zich verveelden?
0: Die holbewoners, ja.
1: Die
0: hadden niks, dus nee, die verveelden zich toch te pletter.
1: Ik heb een leuk weetje. Uit een historisch onderzoek blijkt dat mensen die in de 19e eeuw zich aan het vervelen waren, soms de stippen op hun behang of de aardappelen in de kelder gingen tellen. Ik wil even mijn patatten gaan tellen. Dat. Ja, maar dat is toch opvallend?
0: Boeiende sites die jij bezoekt.
1: Één leuk... Dit is echt een leuk weetje. Dit is echt leuk.
0: Ja, vertel.
1: 1 op 5 mensen die zich thuis extreem aan het vervelen is...
0: Ja?
1: Die begint uiteindelijk een babbel te slaan met hun kamerplanten.
0: Oei.
1: 1 op 5. Ik vind dat veel.
0: Is het bij jou ook zo erg? Laat het even weten. Dan gaan we daar straks iets aan doen. Dan stuur je nu gewoon... Ik verveel mij.

0: Dankjewel voor die nuttige weetjes van daarnet. Maar je hebt het gehad over dingen die mensen deden in het verleden om de verveling tegen te gaan. Maar blijkbaar is dat iets dat nog altijd heel erg actueel is.
1: Ah,
0: ik heb hier zotte reacties binnengekregen. Bradley is op dit moment zijn grassprietjes aan het tellen. Ja jong, wat moet een mens anders doen? Schrijft hij hier. Freya schrijft, ja, ik zou willen reageren hoor. Ik heb juist een boeiende discussie met mijn Azalea. Jellis, ik verveel mij zo hard dat ik zelfs met mijn schoonmoeder begin te babbelen. Ja, dan moet het heel erg zijn. Wat heb ik hier nog binnengekregen? Als ik alleen ben of eenzaam, schrijft René, dan bel ik mezelf op. Dat moeten ook boeiende gesprekken zijn. En Niki, die wil ik je toch ook niet onthouden, ik heb gesprekken met mijn heftruck.
1: Hoi.
0: Ja, en mijn heftruck heet Betty.
1: Oei, dat, ook een naam geven. Nou, ja, dus ja. Gisteren zijn we te weten gekomen dat heel veel mensen hun borsten ook namen geven.
0: Juist.
1: De heftruck is ook een
0: ding. Betty.
1: Maar dat is wel ingewikkeld, hè, al die namen.
0: Ons
1: Betty. Ons Betty. Allee, Betty.
0: Ja.
1: Ik moet altijd denken aan een madamke van Big Brother.
0: Ah ja, daarom dat ik Mahoza zei.
1: Ah ja, oké, okay, Lisa. Ja, ja, ja, dat was wel zeggen. Ja, nee, ik had niet door.
0: Ik kan mij niet vervelen, hè. Als je met zo iemand in de studio zit, nee, en alles moet uitleggen.
1: Ja, goed, hè.
0: Ik zou mij willen vervelen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Alles moet hier uitleggen.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes. Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
1: Yeah.
2: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: als DJ zou ik daar toch niet hard mee uitpakken. Als je maar 4 man op een dansvloer hebt, heb je toch iets verkeerd gedaan. 4 to the Floor, Offenbach en Star Sailor. En zo is het bijna 8:30. En ja, het alarm heb je gehoord natuurlijk. Welk alarm zegt u? Het... En Helene, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die heeft dat gehoord. Helene, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Moet ik het zo uitspreken, Helene?
1: Ja, Helene, ja.
0: Ah, toch Helene eerder. Oké, ça va. Jouw inzending was een beetje opmerkelijk, moet ik zeggen, want je schrijft ik verveel mij en meteen eronder of toch mijn kinderen. Dus je verveelt jouw kinderen.
1: Nee, mijn kinderen vervelen zich.
0: Ah, oké.
1: Zijn er een beetje te veel. Hè?
0: Sorry voor de verwarring. Ja, maar het zou kunnen dat die kinderen zeggen, oh, daar heb je die vervelende Helene weer.
2: Maar dus even de setting. Jullie zijn thuis, de kinderen zijn thuis en je hebt zelf vakantie of...
1: Ja, nu heb ik vakantie, ja.
2: En dus je hebt niet echt plannen of zo, dus je hebt nog wel wat dingen in te plannen om de kinderen bezig te houden.
1: Ja, inderdaad.
0: Zullen wij eens voor plannen? Ja, dat is onze job dan, hè. Dan moeten wij voor plannen zorgen. Gaan we doen?
1: Ja.
0: Door het ratje te laten draaien. Helene, hier gaan we dan. Ja. Waarmee gaan we de verveling verdrijven? Spannend. En kijken mee. Hola, Saunatopia zie ik hier staan.
1: Ah, oké, okay, leuk.
0: Ja, wacht, we gaan eerst...
1: Maar dat staat dan voor onszelf in.
3: De kinderen blijven thuis. Ik ga alleen naar Saunatopia.
0: Ja, is dat voor kinderen? Ik weet het eigenlijk niet. Saunatopia. Ken je het misschien, Helene?
1: Nee, maar...
3: Helene, je gaat daar content van zijn. Oh, maar dat is schoon. Oh, dat is schoon. Ja. Hey, je kunt iemand meepakken, hè. Het is een duo-ticket, dus je kan iemand meenemen. Ja. Maar ik heb wel... ik heb niet het idee dat het voor kinderen is.
0: Nee.
3: Alleen, je kunt je kind meepakken, daar niet van.
0: En maar... is toch één probleem al opgelost dat jij je ook aan het vervelen bent?
3: Maar je bent er blij mee.
1: Ja, super. Oké, dankjewel.
0: Doe je dat regelmatig? Allee, ik wil nu niet te persoonlijke vragen stellen, maar...
1: Nee, nog nooit gedaan eigenlijk.
0: Nog nooit gedaan zelfs?
1: Nee.
0: Oh, maar dan gaat er een wereld voor je open, denk ik.
1: Ja,
0: er zijn mensen die dat, eens dat ontdekt hebben, dat die dat heel regelmatig beginnen doen, omdat je komt er als een nieuwe mens uit, zeggen ze dan.
2: Ja, en ook het moment dat je in je auto stapt, nadat je dan een aantal uren hebt genoten in Saunatopia, dat gevoel is... Onbeschrijfelijk.
0: Onbeschrijfelijk. Ja.
2: Dit is echt.
1: Laat het weten te zeggen.
2: Laat
0: was de volgende vraag. Gaat het ons toch weten te zeggen?
2: Je gaat u wel moeten naasten. Ja. Maar goed, dankjewel, Helene.
1: Oké, dankjewel.
0: En dikke proficiat.
4: Ja. Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: klinkt wel heel groot. Sorry dat ik het zeg maar. Saunatopia. Het is een gigantische sauna.
1: Maar dat is het ook.
0: Ja,
1: dat
0: okay.
1: is het ook.
0: Ja, oké, okay, voilà. Want we hebben al sauna's gedaan, maar in
1: Saunatopia... We hebben niet samen, hè. Nee, niet samen, hè.
0: Dat zou ons te ver leiden.
1: Je zei we, dus nee. Ja.
0: Ieders apart.
1: Ja, ja.
0: En, maar in Saunatopia zijn we nog niet geweest, dus we zijn wat research aan het doen. En het is wel het een en het ander, zeg. Amai.
1: Ah ja, het is naakt.
0: Ah, ook, ja. Maar dinsdag is wel badpakken.
1: Ah, ik ga dinsdag dan.
0: Check, ja. Ja. Godzijdank. En er is ook een droge zone, heb ik gezien. Er is een droge zone.
1: Ah ja, dan ja. En dan is de badjas verplicht. Dus ja. Dan
0: ik weet niet waarom, maar dan in die droge zone... Dus, ik weet niet wat maar dit, daar nee, moet mij voorstellen. Dat is zo ergens een kamer waar iemand dan slecht om open staat te vertellen of zo. De droge zone. En,
1: nee.
0: Ik heb het weer niet begrepen.
1: Nee, ik heb het niet begrepen, nee.
0: Dat op zich was wel een droge, natuurlijk.
1: Ja.

0: Brian V. And where have you been? Suzakini. Het is 8:30. Maar het is wel een vraag die je misschien krijgt als je op dit moment in de file staat. Hè? Where have you been?
1: 15 minuten zou je dan kunnen verliest hebben op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. Wat zei ik?
0: Je zei letterlijk, zoveel minuten zou je verliest kunnen hebben.
1: Zou je verliest, en wel ja.
0: Verloren kunnen hebben, bedoel je natuurlijk.
1: En wel ja.
0: Ja, natuurlijk. Sorry.
1: Het is met live feedback. Maar dat vind ik goed.
0: Ja, hier is de feedback. Okay. Goed geprobeerd. En dan op de E19 richting Antwerpen. 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook een tiental minuutjes op de A12. Tussen Artselaar en Wilrijk. Ik vind het zo grappig dat je het totaal niet door had.
1: Ik had niet door.
0: Antwerpse ring richting Nederland. De hoogte van Linkeroever begint daar ook een file van een tiental minuten. Tot Antwerpen-West. Voilà, we zijn erdoor.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Grand Prix PFR. Ik verdenk hem er een beetje van dat hij een plaatje heeft gemaakt dat echt niks betekent, maar gewoon goed klinkt. Omdat dat het belangrijkste is natuurlijk.
1: Maar zeg jij zo,
0: dit
1: jij...
0: is toch geen tekst, dit. Allee, wee, dolamala. Maar klinkt goed. Voilà. Meer moet dat toch niet zijn?
1: Nee.
0: Speed is dat een, maar nee, echt een zwaar over nagedachte tekst. Het zou kunnen, hè.
1: Het zou kunnen. Maar laten we daar even gaan, niet
0: vanuit.
1: Van
0: iets. Oké.
1: Zou je even de tekst kunnen geven die ik nu moet lezen? Dat ik, want als ik zelf begin te praten, alleen we weten, dat loopt niet altijd goed af.
0: Dat hebben we nog nooit gedaan. We gaan daar niet mee beginnen. Dat ik jouw tekst moet geven.
1: En dat ik gewoon moet beginnen aflezen.
0: Maar ja, ik maak mij wel zorgen voor wat er gaat komen. Of zoals Nick hier in de app schreef, Koen, je gaat helemaal verliest zijn zonder mij.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
2: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
1: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
2: Sun wie?
1: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
2: Ja, chique ding is dat, hè.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: I want you all. I want you all.
1: Kustotje ging zeggen.
0: Calvin Harris en Jesse, zo heet het. Ja. En dat was Satisfy.
2: De geschiedenis van vandaag.
1: Het is 20 augustus. Ik heb maar één verhaal, maar wel een heel mooi verhaal.
0: Okay.
1: Want op 20 augustus, en dan moet ik even checken voor het juiste jaartal, 1960, waren Belka en Strelka terug bij hun baasjes. Belka en Strelka waren twee hondjes.
0: Oké. Okay.
1: En dan, om dit te begrijpen, moet ik even dit laten horen.
3: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
1: Dit ken je natuurlijk. De legendarische woorden van Neil Armstrong op het moment dat hij de eerste menselijke voet op de maan zette. Dat was in 1969, 9 jaar later. En nu keren we dus terug naar 1960, want toen waren Belka en Strelka terug bij hun baasjes.
0: Ah, ze hadden die honden gestuurd naar de maan.
1: Helemaal juist. Ja, Belka en Strelka waren respectievelijk nummer 2 en 3, want de allereerste was een
0: Laika.
1: Zekere... Ja, maar goed dat je dat weet. Een zekere Laika, de eerste hond in de ruimte. En dat waren dus Russische experimenten om leven in de ruimte te brengen en zo. En de Amerikanen waren daar zo jaloers op dat ze dus 9 jaar later met alle geweld de eerste wouden zijn om een mens op de maan te zetten. Dus het feit dat de ruimtevaart zo geëvolueerd is, hebben we dus eigenlijk te danken aan Laika, zeker, maar ook aan Belka en Strelka. Belka en Strelka, de twee hondjes, die als ware helden of heldinnen, ik wil er nu vanaf zijn welk geslacht ze hadden, in Rusland worden aanzien. Zelfs zodanig helden dat ze daar zelfs een plaatje over... Heb je ooit al eens een popplaatje in het Russisch gehoord? Allee, hier komt het. Belka is Strelka, voilà. Ja, het is een plaatje van de hond natuurlijk, maar goed, dat past ook binnen het concept.

0: Ah, dit is toch ook niet van de poes. Laureen, met Euphoria.
1: Ja, maar...
0: Alleen, kom aan, de mensen willen het in de ochtend. Het is tijd om mee te zingen. Hey. We're going up, up, up, up, up. De woordspelingen. Vliegen je om de oren. Zo wil je toch de ochtend beginnen.
2: Maar je bent nog altijd grote fan, hè?
0: Van, blijft goed, hè? Blijft
2: ik wou eigenlijk vragen voor welke hond is deze gemaakt. Dat is ook van de hond.
0: Ja, ja, dat is juist.
2: Nee, geweldig. Mijn contract heeft vandaag gelezen. Ik moet positief zijn over de muziek.
0: Amai, dat hebben we dan toch te laat gelezen.
2: Stond snel iets anders. Nu we dan toch in de wonderwereld van de ruimtevaart zitten en zo. En met die fameuze goud... vondst in Dendermonde onlangs. Ah, ja, je smezen, hè?
0: En wel, nee, je hebt het mij verteld,
2: ik
0: dat
2: het
0: verhaal.
2: Verteld,
0: hè? Ja, ik wist het niet.
2: Ja, hij zat in zijn kuuroord en dan gaat de volledige actualiteit aan hem voorbij. Ze hebben in Dendermonde dus een goudschat gevonden, ergens in een huis. Dat zat daar verstopt. En, maar echt zo goudstaven gelijk
0: in de film?
2: In de boekjes van Jommeke. Zo echt zowel, met munten en goudstaven en echt zoals je het in de boekjes zou vinden. 9 miljoen euro. Dus met dat even in gedachten en dat gecombineerd met de ruimtevaart waar we nu over bezig zijn, een klein raadseltje. Als het regent op Jupiter en Saturnus, wat regent het dan? Het is geen regen zoals wij het kennen.
0: Ah, het is iets dat waarde heeft. Het is toch geen goud?
2: Ja, nee, nog, het is geen goud. Nog straffer.
0: Oei.
2: Ja. En het is, ik moet ook zeggen, voor de volledigheid, ik moet zeggen, vermoedelijk staat er hierbij. Ze zijn niet zeker. Maar de omstandigheden zijn er wel naar... dat het dus geen water regent, maar geen goud, maar...
0: muntstukken? Maar nee, ik weet het niet.
2: In één adem. Geen goud, maar... alleen in Antwerpen vinden ze het heel interessant.
0: Wacht. Oh, ik heb een blackout.
2: Maar Koen. Het station van Antwerpen. De buurt.
0: Ah, de Rossen.
2: Dat is niet aan het station. Ah. Ja, het regent daar hoeren.
0: Nee. Ah, ja. Oh, nee. Ja, ik weet het. Diamanten. Ja.
2: Maar ik vind het tof dat je daar eerst aan dacht. Het wordt heel veel duidelijk.

0: zeg nu nog eens dat dit geen leerzame programma is. Op Saturnus en Jupiter hebben ze een rosse buurt, joh.
1: Ja, jongen.
0: Ja, sorry. Hoeveel ik vraag mij dan wel af. Hoeveel mensen hebben 3 minuten geleden aan het roepen geweest?
1: Diamanten! Ja. Dommerik!
0: Tegen in de radio.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik denk veel. Allee, straks nog een paar redenen om te roepen tegen je radio, want...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Top! Ruim 9 uur.
3: Met een dagelijkse update over de brand in de Hoge Venen. Julie is er komen bij zitten. Dag Julie.
4: Goedemorgen. De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort, ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer daar. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. De Duitse hulpdiensten vertrekken ook geleidelijk aan weer naar huis. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
4: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt ook de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
2: En als het over het verkeer gaat, denk ik dat we ons kunnen beperken tot de E19. Daar staan de enige twee files die ertoe doen. Richting Antwerpen is dat tussen Mechelen, Noord en Rumst een kwartier.
3: En op de E19, dat is dan naar Brussel, tussen Zemst en Machelen ook 15 minuten bijtellen.
6: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Met zometeen nog de ontdekking van Koen. Het is niet wat Koen ontdekt hebben, maar hij heeft een sample ontdekt.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja. Mooi uitgelegd. Van

0: patat uit je mond. Dat klinkt toch een beetje zo?
1: Dat is tegen mij?
0: Ja, ja.
1: Zoek dan Bras.
0: Nee. Helemaal niet.
1: Hij is zelfs een beetje bang voor
0: ja,
1: mij.
0: Ja, van u wel, ja.
1: De bom van MC's en Freestyler. Goed, Koen heeft dus een ontdekking gedaan.
0: Ja.
1: Ja, hij wil daar geen spel van maken, maar toch. De ontdekking van Koen.
0: Ja, het is eigenlijk een ontdekking die ik vandaag gedaan heb tijdens het programma. Ja. Misschien moeten we beginnen met het liedje nog eens boven te halen wat we deze ochtend al gespeeld hebben van Lost Frequencies, Live It All. En je denkt van, dat is gewoon een liedje van Lost Frequencies. Ik ga het even laten horen. Kijk, dus Lost Frequencies.
1: Ja. Eerder in de uitzending hoorde je dus dit.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: En je denkt, leuk om de dag mee te beginnen.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we eens op dat einde letten.
1: Ja, we moeten op het einde letten.
0: Ja, op het einde letten.
1: En duurt dat nog lang?
0: Dat, nee, dit gaat komen.
1: Het einde komt eruit. Luister goed.
0: Ja, ja. Dat, hè.
1: Oké.
0: Ja.
1: En wat is daarmee?
0: Wel, luister eens naar dit van Stardust.
1: Dat is het!
0: Ja,
1: dat is het!
0: En wel, dat denk ik dus ook dat het dat is.
1: Ja.
0: Music sounds better with you.
1: En op zich, zo dat er eens een sampletje gebruikt wordt, links en rechts, dat is niet zo opmerkelijk.
0: Nee, maar het is niet officieel.
1: Het gebeurt alle dagen, maar we hebben dus inderdaad gecheckt. En het is blijkbaar niet officieel geregistreerd.
0: Alassen.
1: Ja.
0: Allee, ik wil mij daar helemaal niet mee moeien, maar toch.
1: Lost Frequencies.
0: Voilà.
1: Moet zijn een advocaat bellen, duidelijk.

0: Je bent blij dat je hem nog eens mag spelen. Mijn collega die zei dat net tegen mij. Ik ben blij dat ik hem nog eens mag spelen.
1: Deze. We hebben dat nummer, ik mag wel zeggen, plat gedraaid op deze zender. En dan is dat zo een hele tijd weg geweest. En nu hebben ze dat terug ontdekt. Hè. Dat is goed, hè?
0: Op het juiste moment moet je hem terug boven halen, denk ik. En voilà, vandaag was het moment.
1: Dat mensen zo'n reactie hebben van, dat was nu een keer lang geleden. Hè. Prada van Kasu. En over ontdekkingen gesproken, want dat is eigenlijk je job niet, hè? Zo'n muzikale ontdekkingen doen.
0: Nee, eigenlijk mag dat niet. Maar goed,
1: er lopen hier mensen in het gebouw wiens job dat wel is.
0: Je kan talent niet tegenhouden, natuurlijk.
1: Dat is waarschijnlijk een ander onderwerp. Maar goed, dus er lopen hier mensen in dat gebouw. Wiens job dat wel is om ontdekkingen te doen op muzikaal vlak. En dan noemen ze dat...
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: De Bouwster. Lose Myself.
2: We make you move.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De vier op een rij. Van donderdag 20 augustus, ook bekend als die twee gaan eindelijk een klep even houden. Vier op een rij dus, met onder andere de Groove Cats,
7: Robin Schultz,
6: de Shapeshifters
7: en Afrojack.
6: Ja, we beginnen op de gemakske Never Forget You. So

0: Groovecats en Once in a Lifetime Groove. Je merkt dat de media een beetje wakker aan het worden is voor het nieuwe seizoen. Maar ja, zo de echte grote files die zijn er nog niet bij, hoor.
1: Op dit ogenblik sta je aan te schuiven op de E19 tussen Semst en Machelen. Dat is naar Brussel. Een tiental minuten bijtellen. En dan heb je ook nog de hoogte van de Zuid-Noord-verbinding aan Bosvoorde station. Moet je ook op dit ogenblik 15 minuten bijtellen.
0: En op diezelfde E19 is het ook nog altijd prijs richting Antwerpen. Maar ja, prijs 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: BB Rexha en The New Religion. Ja, dat, ik hoop dat dat inderdaad ja, geen vaste waarde wordt, dat weer van gisteren. Want dat was toch wel heel triestig. Maar onze weerman heeft ons een beetje getroost.
1: Er komen vandaag nog wel buien tot ontwikkeling. En kijk, de zon komt ook af en toe meespelen. En vanmorgen is het op de meeste plaatsen droog. Tijdelijk is dat, want later op de dag ontstaan opnieuw buien. Die komen nu al in West-Vlaanderen tot ontwikkeling en drijven verder naar het binnenland. Maar er zijn dus zeker ook langdurige droge momenten met zon bij temperaturen zo net boven 20 graden.
0: Klinkt niet goed, maar het is toch al beter dan gisteren.

0: club, blijf hangen.
1: Dat helpt nooit, hè, daarop kloppen.
0: Nee, dat is wel. Ah, dat is zo.
1: Ah, oké.
0: Okay, ja. En dan vraagt een mens zich toch af, uit welk jaar zou dat plaatje toch ook weer komen?
1: Ja, oké, okay, maar het logische is niet altijd wat het is.
0: Ja, maar het is het wel, zo.
1: Ah, het is het wel.
0: Cassius 99 van Cassius. Dat is om je te helpen. Oké, ik heb er nog eentje.
2: Het nieuws van de dag.
0: Ah, nog één nieuwsfeitje van de dag. Het is maar dat ik dit jingletje gebruik, omdat ik de jingle de bullshit van de dag niet heb. Dat is eigenlijk nog een ideetje.
1: De bullshit van de dag.
0: Maar de bullshit van de dag, Koen, alstublieft.
1: Ja?
0: Maar ja, je hebt het toch gehoord en het is echt wel nieuws, nieuws, nieuws. Want zelfs de familie is pas afgelopen zondag op de hoogte gebracht dat Harry en Meghan terug naar Engeland komen wonen. Opa Charles, die heeft het dus pas afgelopen zondag... Zouden die kinderen dan de opa Charles heel lang ook niet meer gezien hebben? Waarschijnlijk wel.
1: Of videocallen of zo, hè?
0: Ja.
1: Allee, het is niet hetzelfde, hè, maar...
0: En dan zeggen die op de achtergrond...

0: achterbank. Oh, kijk, daar is opa Charles. Nee, nee, dat zijn twee satellietschotels. Ik snap de verwarring, maar... maar goed, ze komen dus terug naar Engeland wonen. En waarom is dat dikke bullshit? Je hebt dat net in het nieuws ook gehoord. Weet je wat ik ga zeggen?
1: Ik denk dat ik het weet. Ja. Ja, in het nieuws zat, ze zullen in een gewoon huis wonen.
0: Voilà.
1: En ik dacht, een gewoon huis.
0: Ja, de eerste reactie is toch, yeah, sure. En dus, zo jammer dat programma Cribs van MTV niet meer bestaat. Ik weet niet of je dat nog kent. Cribs was een programma waarin ze op bezoek gingen in huizen van beroemdheden. En dat was altijd achterovervallen van het verschieten van, wacht eens even, je hebt daar ergens een halve hit gehad in de jaren 2000 en je kunt zo kot zetten. Dat was altijd hetzelfde. Allee, ik wil dat gewoon huis in Engeland van Harry en Meghan ook wel een keer zien.

0: zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Ja, vergeet wat ik daarnet gezegd heb. Dat had je sowieso al gedaan, dat het laatste nieuwsfeitje was. Want ik heb er nog eentje, want dat moeten we toch ook zeker verteld hebben. Heb je ooit al gehoord van Agent Frikadel? Heerlijk verhaal uit Mol. Het is namelijk dat zo dat heel wat mensen plots een boete onder hun ruitenwisser vonden.
1: Ja.
0: Ja, en ja, allemaal ook terechte boetes, denk ik dan. Dat ging over overtredingen als op de stoep rijden, geen richting aangeven, een kapotte verlichting, verkeerd parkeren, te hard rijden, noem het allemaal maar op. Niemand was veilig in Mol voor agent Frikadel. Want zo werd het de boete ook ondertekend. Dat stond er letterlijk. Naam agent, dubbele punt, Frikadel.
1: Er staat ook een handtekening bij, want ik zie het nu ook. En het is ja, blijkbaar iemand die zich aan het bezighouden is tijdens de vakantie.
0: Juist. Hij is ontmaskerd ondertussen. Agent Frikadel is eigenlijk Mason Wuits. Hij is 6 jaar, rijdt tijdens deze grote vakantie met zijn go-car rond in Mol. En overal waar hij een overtreding ziet, slingert hij de mensen op de bon.
1: Die go-kart, dat is een dienstvoertuig dan, of zo?
0: Hij heeft er een zwaailichtje op gemonteerd.
1: Ah, ja, voilà.
0: Het is super schattig. Ze hebben het bij de politie van Mol, het is gewoon vooral, ook gemerkt. Ze hebben gereageerd, hebben agent Frikadel uitgenodigd om eens te komen kijken in het korps, hoe het er aan toe gaat. Hij mocht toch op een echte politiemotor zitten, een ritje maken in een politiewagen. En, maar ja, goed, bij sommige kinderen is het soms zoeken van wat is hun passie, wat gaan die worden als ze later groot zijn enzovoort enzovoort. En ja, de agenten in Mol, de echte agenten in Mol, die zeggen dan van, ja, als die nu al zijn taken zo uitvoert, want als hij een boete geeft, is het ook terecht, meestal, zoals ik zei. Ja, dat is een heel goed begin. Je merkt nu al, hij is ervoor geboren om agent te worden. En hij kent ook geen genade, hè. Dit als uitsmijter. Zijn eigen oma is ook op de bon geslingerd, omdat ze verkeerd geparkeerd stond. En Mason, alias agent Frikadel, heeft erop gereageerd. Familie of niet, de wet is de wet. Yeah.

0: Ik probeer er niet te veel achter te zoeken. Jij bent mijn hoog demon en you are my
1: high. Is het een compliment of niet?
0: Ja.
1: Je bent mijn hoog.
0: Ja, goed. Ik ga ook best doen om een complimentje te geven. Zometeen Thibaut, de man die stiekem grote fan is van meidengroepen uit begin jaren 80. Maar dat angstvallig gaat verborgen houden de komende 2 uur.
1: Het is tijd om namen te noemen.
0: Ja, ja, en Maya gaat alles ontkennen hoor. Maar het is wel echt zot van de Dolly Dots en Luf en Maywood, zoek maar eens op. En hij schaamt zich ervoor. En helemaal terecht.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan koken.
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Stop!
4: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de top headlines en die krijg je van Julie... Een goedemorgen, Julie.
5: Goedemorgen. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga ik je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
5: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal, de vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis, de buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed één van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemeld door een manager van het mortuarium van de UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, ook bij 20 graden.
4: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten kwijt bent. Op de Brusselse Binnenring 9 minuten bijtellen tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. Op de Antwerpse Ring richting Nederland, daar moet je ook 9 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, daar ben je 8 minuten kwijt tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op een andere plek verlies je normaal niet meer dan 5 minuten.
1: Dit is Stop! Thibaut van Leliendaal.
4: De zon is een klein beetje aanwezig deze ochtend. Redenen genoeg dus om de nummer 1 uit de Top Hit 40 te draaien nu. Hugo.
1: Top.
4: Move into the sun.

ochtend leuk starten of de voormiddag leuk starten met deze Ninetoes. Finer, hello, hello. Hele goede morgen trouwens. Ik ben niet zo fier op mezelf vandaag. Ja, ik heb deze ochtend voor het eerst sinds maanden nog eens mijn poepverwarming moeten aanzetten in de auto. Ja, ik had koud deze ochtend. Het was ook maar 15 graden volgens mijn teller. Ik ben er niet fier op, ik weet het. Want ik ben eigenlijk tegen verwarming opzetten in de zomermaanden. Maar kijk, het was dat of koud lijden, het was één van de twee. Ik ga mezelf en jou nu wat opwarmen met heerlijke summerbeats. En beginnen gaan we doen met deze Mr. Belt en Mr. Weasel. Goedemorgen.

Het nieuwe schooljaar komt dichter en dichterbij. Dat wil ook zeggen dat heel veel tv-zenders hun najaarsprogramma bekend hebben gemaakt. En zometeen overloop ik eens wat je allemaal mag verwachten dit najaar op tv. Eerst nog Chase & Status.

0: Zomerhit. Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.

0: Wij op Top, wij maken maandag ons najaarprogramma of programmatie bekend. Dan ga je weten wie de ochtend zal presenteren voor het najaar. En meer en meer tv-zenders maken ook hun najaarsprogrammatie bekend.
1: Dit is Top.
0: Zo kan je op VRT dit najaar kijken naar De 12. Dat is een fictieve serie over een moord. En de jury moet dan gaan bepalen of de beschuldigde schuldig is of niet. Hele leuke serie. Ik heb ze alle twee seizoenen al gezien. Het is seizoen 3 op dit moment. Dus dit najaar dat uit gaat komen. Dus daar kijk ik echt wel naar uit. Op Play kan je natuurlijk terug De Slimste Mens ter Wereld gaan bekijken. Maar ook Nonkels krijgt een derde seizoen. Ook iets om naar uit te kijken. En rond VTM is het eigenlijk nog redelijk stil. Ze hebben nog niet echt een najaarsprogramma bekendgemaakt. We weten wel al dat de verraders terug gaan komen. Dat is een spel waar de bondgenoten de verraders moeten ontmaskeren. Er is al een videootje online verschenen met Kurt Rogiers en Toby Alderweireld. Zeker is de moeite om al eens te bekijken. En tot slot, als je streams hebt, dat is betalend natuurlijk, dan kan je kijken naar Naked Attraction en Braindonk. En dat is mijn favoriet voor het najaar. Braindonk met Kevin Janssens en Koen De Bouw. Dat gaat de serie van het najaar worden. Schrijf het maar op, hè.

0: Zometeen mag jij weer je mening geven in onze Hit of Shit voor Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelweg. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Opgepast daar. En je bent daar 8 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to
3: see you shine. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: shit.
1: De voorlaatste dag om jouw mening te geven over de nieuwste song van Robin Schulz, de Duitse DJ. En hij is aan de slag gegaan met deze hier. Met Bullets uit 2014 van Watermat. En Robin Schulz is samen met Watermat deze track gaan herwerken. Ze hebben een tekst bijgemaakt. Het nummer gaat nu over het feit dat je alles soms wat rustiger moet gaan bekijken. Soms heeft iets tijd nodig vooraleer iets gaat werken. En zo werd Take It Slow geboren. Jij mag er nu je mening over geven door Hit of Shit door te sturen via de Top Radio BE.

Ja, ja, wat vond jij ervan? Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Vond je het goed? Dan stuur je hit door. Vond je het maar niks? Dan stuur je shit door. Laat het maar komen. Top

0: zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Yo, gastjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wil je niet missen.
4: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
5: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun Wiener?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Wat vond jij van de nieuwste van Robin Schulz? Deze Take It Slow, een remake van Watermat en zijn Bullet natuurlijk. De vraag was heel simpel. Hit of shit?
1: Hit of shit?
0: Jury, die stuurt door via de Topradio BE-app. Sommige liedjes moet je een paar keer horen voor je ze leuk vindt, dus doe voor mij maar een hit. Karin die schrijft, blijft een tophit, reeds opgeslagen in mijn lijst voor in de wagen. Je moet naar de radio luisteren, Karin. Dat moet je doen. Cliff die zegt, dikke shit, weer niks nieuws. Dus die is geen fan. Lucas, voor mij wordt het zeker en vast een dikke hit. Ook Jennifer, hit, hit, hit. Matthias ook. Michael die zegt, nooit gedacht dat ik de remix beter zou vinden. Dus het is een dikke hit voor mij. Ja, het is ook denk ik omdat Watermat er nu zelf aan mee heeft gewerkt of zo, denk ik dat het echt zo goed is. Hij valt heel hard in de smaak. Enkel Vincent vindt het nog een shit. En ook Stefan die zegt een grote dikke shit zelf. Nee, hij blijft het goed doen. Die hit of shit. Allee, ik bedoel, die nieuwe schijf van Robin Schulz. Morgen hoor je hem voor de laatste keer. En dan kan je dus voor de laatste keer jouw mening geven. Dus zeker en vast doen morgen. Nu gaan we eventjes terug naar de 90s. Met Earth, Wind and Fire. Dit is September.

bijna 11 uur met deze Alok en Khalid. Dive into me. Na 11 uur liever mag ik een duo-ticket weggeven voor een Belgisch festival. Daarover dus na 11 uur meer. En nu ga ik mijn mond houden, want voor sommige nummers moet je gewoon zwijgen. Dit is Virtual Zone met Heaven.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top!
5: Goedemorgen, het is 11 uur geworden. Hier is Julie met de top headlines. Een goedemorgen, Julie.
6: Goedemorgen. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan een kwart van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
7: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga ik je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
6: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek

0: waren naar een groep Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu nog zekerheid geven, maar dat kan nog enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms ook buien en maximaal rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden.
1: Nog twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E429 richting Brussel, daar moet je 27 minuten bijtellen tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top! Van Leliendaal.
1: Ik mag zo meteen weer een duo-ticket weggeven voor een geweldig leuk festival in België. Dat is voor na deze Medusa.

0: Heb jij al plannen op zaterdag 29 augustus? Top Your Summer Beat. Indien niet, dan zal ik daar eens rap verandering in brengen. Want ik geef één duo ticket weg voor het Dance Festival in Middelkerke. Festival, zoals je hoort, in Middelkerke met onder andere Michael Amani, Frank Verstraeten, Pat B. En ook de man die gisteren opnieuw vader is geworden. Een Belgische DJ. En als jij weet over wie ik het heb, dan win jij dat duo ticket. Dus stuur maar door in de Top Radio BE-app. Welke Belgische DJ werd er gisteren vader en staat ook op het Dance Festival in Middelkerke? De 15e wint het duo ticket.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a

Ik moet dank u zeggen aan mijn collega Bram. Want die kwam hier met de aandachtige opmerking dat ik mijn vraag verkeerd heb gesteld. Ja, want jij kan een duo-ticket winnen voor het dancefestival in Middelkerken. En ik vroeg, wie is er gisteren vader geworden? Welke Belgische DJ? Hij is nog geen vader geworden, hè. Hij heeft wel aangekondigd dat hij vader gaat worden binnen dit en enkele maanden. Maar kijk, als ik de top Radio BE mag geloven, was het wel duidelijk. Zometeen laat ik weten wie het duo-ticket gewonnen heeft. Na DJ Licious en Milo.

gaan. Jij kon een duo-ticket winnen voor het dancefestival in Middelkerken op zaterdag 29 augustus. Je moest gewoon weten welke Belgische DJ had aangekondigd dat hij vader ging worden. En dat is natuurlijk Reggie. Good old Reggie gaat dat doen. Jolien Proficiat, Jolien uit Herzelen, jij wint de tickets, het duo-ticket. Houd de Topradio B-app dus in de gaten.

0: maximum stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons cv-fotoboekessen.
6: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol.

0: Hij staat morgen in de Universe in Ibiza en volgende maandag in Ushuaia, ook in Ibiza, deze David Guetta. Het moeten drukke maanden zijn voor zo'n DJ. Zo de zomermaanden elke dag of elke week ergens anders gaan staan of in een ander land. Maar dus als je in Ibiza bent, dan kan je hem dus aan het werk zien komende dagen. En het is blijkbaar de moeite.
1: Dit is Top.
0: Nu alvast naar de Middellandse Zee die rond Ibiza ligt met Saltwater.

0: makes me. 11:30, zometeen zon. De Magician gaat daarvoor zorgen met deze Sunlight. Is onderweg. Onderweg nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E429 moet je 13 minuten bijtellen tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En tot slot op de E313 richting Lummen. Daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Wommelgem en Herentals West. Op een andere plek verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

0: Ik ga je weer in twee kampen verdelen vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: Voordat ik het dilemma start, even ter informatie. Ik ben gisteren sinds lang nog eens in bad geweest. Want ja, ik had koud, ik had frisjes. Ik ben een echt badpersoon. Van zodra het minder dan 20 graden is, ja, dan kruip ik al eens graag in een badje. Mijn vriendin is totaal het tegenovergestelde daarin. Die zit niet graag in bad, die vindt dat vuil.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
3: Yes.
1: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

Ben jij team bad of ben jij team douchen? Dat was de vraag. Daily Dilemma. Marian uit Mol die stuurt team douchen voor mij. Ben het helemaal eens met jouw vriendin, trouwens Thibo. Ja, mijn vriendin die vindt een bad nemen zeer vies, omdat je dan in je eigen vuil zou zitten. Kijk, dan weet je het. Alexander die stuurt dan weer voor mij een goed bad met een glas duvel of wijn. Maar ik heb wel geen bad, dus helaas altijd douchen. En dan heb je Cliff, die zegt, ik ben team douchen. Maar als ik veel tijd heb, dan kan het wel eens een badje zijn. Lekker relax, zo even. En kijk, Karin uit Menen, die snapt het helemaal. Ik ben team bad met een iPad en film kijken en steeds warm water blijven bijdoen. Oh, ja. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Spider-Man, de eerste film opgezet. Dan heb je Arne uit Zaventem die liet weten dat hij team douchen is, omdat dat veel sneller en goedkoper zou zijn dan een bad. Hij zegt er ook nog bij ter informatie dat als je langer dan 7 minuten zou douchen, dat een bad dan wel voordeliger zou zijn. Dus alles onder de 7 minuten, dan is een douche goedkoper. Alles erboven, dan is een bad goedkoper of beter. Bon, ik heb het eens opgeteld, want ik vind het wel heel leuk om te weten. 40% gaat voor een bad en 60% voor een douche. De douchemensen zijn dus wel duidelijk in de meerderheid.

9 voor 12. This heart is bleeding. Met Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. So real wine repeated. Krijg je een berichtje van Maxime uit Ieper in de Top Radio B-app. Hey Thibaut, zou je nog eens Ring My Bell willen draaien, alsjeblieft? Wel Maxime, komt eraan.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadillas.
4: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Go Yellow!
8: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: Dit is Stop!
10: Goedemiddag, de diesel wordt weer eens duurder. Julie Witmeer, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
12: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
11: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
13: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
11: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
10: Nog 1 plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een kwartier bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
9: Dit is Stop. Thibo van Leliendaal.
10: En ik beloof sneeuw op je radio. Dat samen met Daddy Yankee. Na Belgische muziek. Dit is Lost Frequencies. Goedemiddag.
9: Stop.

je pom pom girl. Vanavond weer een belangrijke avond voor onze Belgische clubs. Meer bepaald voor Anderlecht en Gent. Die spelen daar voor de laatste keer in de voorronde van het Europese voetbal. Als Anderlecht vanavond wint op Khairat Almaty, dat is in Kazachstan, dan zijn ze zeker van een plekje in de Europa League. Ze hebben daarvoor wel 9 uur op de vlieger moeten zitten. Die match is vanavond om 5 uur, al door het uurverschil. Dan heb je nog Gent, die nemen het thuis op tegen... Ja, excuse my French, tegen Hibernijn, ik hoop dat ik het juist zeg. Om 8:30 spelen zij en als zij winnen, dan zitten ze in de Conference League. Succes dus aan de Buffalo's en aan Paarswit.

Ik had het hier net over Anderlecht en Gent die hun heenwedstrijd spelen in de Europa League en de Conference League. Ik ben vergeten te zeggen dat er een terugwedstrijd is. Hè. Volgende week is die natuurlijk. Dus vandaag is maar de eerste etappe, of de eerste wedstrijd van de twee. Maar nogmaals, succes aan Anderlecht en Gent natuurlijk. Zeg, wij bij Top hebben jouw hulp nog altijd nodig. En zeker als je van leuke remixes houdt, zoals bijvoorbeeld deze hier van Fisher en Gauthier, Somebody. Waarom we jouw hulp nodig hebben, dat leg ik zo dadelijk uit.

Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door.

Down Under van Loot. Dat is een remix natuurlijk. Het origineel is van Man at Work. Do you come from a land down under? Gaat ietsje trager. En als jij zo'n nieuwe versie zoals die van Loot ook leuk vindt, dan kan jij ons misschien wel helpen. Want vanaf september hoor je de Beat Blender terug. Daar gooien we zo'n oud nummer in de blender en dan komt daar een originele, hedendaagse remix uit. Dus als jij nog een leuke remix kent van zo'n ouder nummer, zoals bijvoorbeeld die Man at Work, of je hebt er zelf een gemaakt, dan mag je die gewoon doorsturen via onze website of via de app. Want daar ga je een formulier vinden en daar kan je gewoon jouw remix achterlaten. Dus zeker en vast doen. Nu naar een andere remix. Allee, zo een klein beetje toch. Want Bromance nu, maar dan in de Avicii Vocal Edit. Seek Bromance dus.

0: half 1 met Bless and Terms and Conditions. Zometeen nog eens Avicii. We could be more than just part-time lovers. Maar dan met zijn echte naam natuurlijk. Avicii, Hello Black, SOS komt eraan. Er is nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen, 10 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je op dit moment op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Gewoon koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to
11: see you shine. Het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Dit is Top. Your summer beat. Van Leliendaal.

Het is al iets beter weer vandaag, dus zometeen is checken of het daar al druk is aan de kust. Eerst nog Lady Gaga en Ariana Grande. Rain on me.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister op Schaamteloos.

0: Het weer is wat minder de laatste dagen, dan is deze vraag heel simpel te beantwoorden.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Wel, het is niet druk aan de kust op dit moment. Dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het weer. Je hebt Samantha hier uit de Top Radio BE-app. Zij is uit Kokzijde en zij stuurt eindelijk is het kalmer aan de kust. Het is genoeg geweest met die toeristen. Overlast, lawaai, vuiligheid, geen moment rust. Ja, ze is redelijk kwaad. En nu eindelijk kalmer en het is weer leuk om naar de winkel te gaan. Ik kan mij dat wel inbeelden, eerlijk gezegd, Samantha. Als je zo aan de kust woont op dit moment, in de zomermaanden kan het daar al eens koppenrollen zijn. En nu is het veel rustiger, moet weer leuk zijn. Jullie krijgen bijna je leventje terug daar, Samantha. Maar om te concluderen, het is dus heel kalm aan de kust. Dus als je vandaag nog wil gaan, de zon komt er hier een beetje door, dan moet je zeker en vast nog gaan. Zometeen Eric Prydz na deze Shakira.

Vijf voor één. Vooraleer ik het aan Bram overlaat, moet ik mij excuseren. Ik heb het gehad over de Europese wedstrijden van Gent en van Anderlecht. Maar ja, ik ben een ploeg vergeten, een Belgische ploeg. Ja, Michel stuurt hier uit Gentbrugge in de Top Radio B-app. Zeg, je bent wel een ploeg vergeten, hè? Sint-Truiden, die spelen ook Europees. Groetjes van Michel. Dat klopt. STVV, die spelen ook vanavond tegen Omonia Nicosia, om exact te zijn. En zij spelen om 8 uur, dat ik dat vergeten ben. En ik noem mijzelf hier de sportkenner van de redactie hier. Ai, ai, ai, dat is een beetje gênant. Maar kijk, heel veel succes, Canaries, vanavond. En jij, heel veel succes met Bram zometeen.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Top.
6: Het is 1 uur geworden bij Top. Tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Horsch.
8: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
7: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
9: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
7: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Attentia.
10: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe het even rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
7: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
6: Op dit moment 1 vertraging. Een kwartier verlies je tijd op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat komt door een defect voertuig tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West is het aanschuiven. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan weet je dat je daar minder dan 10 minuten tijd verliest.
5: Dit is Top.
6: Zonder muziek zou de middag maar saai zijn, dus goed dat je bij Top zit. De nieuwe Kygo heb ik meegebracht, maar eerst DJ Snake en Justin Bieber. Top.

Cargo heet Take Me Back. Take me back naar vorige week misschien, want ik heb vandaag al een trui aan en dat voelt wel wat raar. Want het is al zeker anderhalve maand geleden dat ik nog eens een trui heb gedragen. Donderdag 20 augustus is het vandaag. Dikke truiendag dan maar. Gelukkig houdt Dua Lipa ons warm nu. Dit is ze met New Rules.

0: Elke dag rond deze tijd kom je nog eens wat te weten over een vakantieland.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar in welk land de mensen sinds kort hun toiletpapier wel mogen doorspoelen? Misschien heb je dat al gezien in het buitenland, want niet in elk land mag je zomaar het toiletpapier door de wc spoelen. Dan moet je dat zo dumpen in een vuilbakje dat ernaast staat. Altijd kwee vies gevonden. Maar goed, we zijn dat niet gewoon bij ons in Vlaanderen. Maar ik zoek dus een land waar ze nu beseft hebben, eigenlijk hoeft dat niet. Als de toiletleidingen en het wc-papier oké zijn, dan kan je het gewoon perfect doorspoelen. De vraag is, in welk land is dat? Dus er moet echt zo een soort van mentaliteitsshift komen in de hoofden van de mensen daar. Want het is nog maar sinds kort dat ze dat aan het doorvoeren zijn. Allee, de mensen zijn dus toch niet helemaal mee. Welk land zoek ik? Ik ben benieuwd of jij het misschien weet.
1: Dit is Top.
0: Een berichtje mag je insturen via de Topradio BE-app. En nu, op vakantie in ons hoofd. Met deze. Want hier gaat het zonneke toch altijd van schijnen. Edge of Desire is dit van Jonas Blue en Malif.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1.

0: Weet je waar de overheid mensen letterlijk moet leren dat het wc-papier door de wc mag? Frederik uit Melle. Ik kan met zekerheid melden dat het land Kakastan niet juist is. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik zocht eigenlijk Taiwan. Taiwan was het juiste antwoord, want de Taiwanese overheid moet zich op het toilet. Want je mag daar nu gewoon alles doorspoelen zoals wij dat ook kennen bij ons in België. Maar dat is dus nog niet voor iedereen even duidelijk in Taiwan. Dus als Belg kan je daar een toilet tegenkomen met een vuilnisbakje naast voor het gebruikte papier. Ja, dan zijn ze blijkbaar daar nog niet helemaal mee met de nieuwe regels. Komt echt wel voort uit een bezorgdheid dat het toilet papier, en dat is een terechte bezorgdheid, de leidingen zou verstoppen natuurlijk. Allee, wij Belgen hebben een goed exportproduct gevonden, want ze zitten daar blijkbaar op te wachten, hè. Onze kennis van het doorspoelen.
1: Top

0: heeft nul rimpels, heb ik net gezien op een foto, een beetje zoals Melania Trump. Daarom is Trump volgens mij zelf ook fan van Nicki Minaj, of zouden er toch andere redenen zijn? Dat zou natuurlijk ook goed kunnen. Zometeen bij top krijg je Moving to the Sun, de nummer 1 uit de top hit 40. Jugal komt eraan voor jou. Eerst de files. Ik heb er 2 van een kwartier of langer. Op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord verlies je 20 minuten. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en dat tot Antwerpen-West.
1: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

Ik denk dat Calvin Harris een van de meest kieskeurige DJ's is die ik ken, want hij heeft de luxe om enkel op te treden als hij dat zelf wil. En deze zomer is die goestinger vol een bak. Er komt een grote stadionshow in zijn thuisland Schotland en hij stond deze zomer al op Tomorrowland. Dus daarom ook logisch dat zoveel mensen Calvin Harris wilden zien afgelopen zomer. En ze hebben gelijk, want volgens mij was het één keer en nooit meer Calvin kennende. Zou die volgend jaar terug in de line-up staan van Tomorrowland? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Afwachten wat dat wordt. Ik ga hem zo meteen nog eens draaien voor jou, na dit.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkitschclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

is donderdag namiddag bij Top. Ik moet het zo meteen hebben over een muzikale comeback waar je niet op zat te wachten. Waarom zeg je het dan, Bram? Vraag je je misschien wel af. Zie het als een soort van waarschuwing. Het kan maar helpen. Zometeen onder andere na Haven, I Run en deze snap. Dit is The Power.

catch my breath. Ik wil je toch even waarschuwen voor de muzikale comeback. De comeback van... Een waarschuwing die op zijn plaats is, denk ik, als je dat deuntje nog eens terug hoort na al die tijd. Want de jongen uit het wereldberoemde videoclipje van Baby Shark, nog altijd een van de best bekeken YouTube-video's ooit, maakt nu, vandaag, uitgerekend vandaag, 10 jaar later, is bijna 18 trouwens, zelf eigen muziek als K-pop-artiest. Vandaag heeft hij zijn eigen single, zijn eerste single uitgebracht onder de naam Baby Shark Boy. En ja, hij kon het niet laten om er een stukje Baby Shark zelf in te verwerken. En nee, ik ga het jou niet laten horen, anders ga ik het voor de rest van de dag horen in mijn hoofd. Dat wil ik mezelf en jou vooral niet aandoen. Dus ik denk dat de waarschuwing wel is aangekomen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Doe er even eens.
5: Hoe?
4: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: Nadisse. De Vos Lemmes.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Stop!
10: Het is bijna 2 uur. Julie is erbij gekomen voor de top-headlines. Dag Julie, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt politiek journalist Rob van Herk.
12: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
11: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou wel tot 120 kernwapens kunnen hebben. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten voor een vierde keer, mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.
10: Op dit moment 1 vertraging van een kwartier of langer. Die vind je op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest er 20 minuten. Mocht je ergens anders aan het vertragen zijn, dan weet je dat dat voor niet langer is dan 10 minuten.
9: Dit is Stop. Bram van Hee.
10: Ben jij ook zo fan van de nieuwe single van Swedish House Mafia? Ik ga hem nog eens draaien. Hij komt eraan tussen nu en 10 minuten.
9: Stop.

donderdagmiddag bij Top. Do It To It van Akraze. En nu Make Sweden Great Again. Want de Swedish House Mafia zijn helemaal terug. Niet alleen met hun eigen beat. Nee, ook met een Zweedse stem. Namelijk de stem van de Zweedse zangeres Licky Lee. Die ken jij van I Follow Rivers. En die is dus nu ook op de nieuwe van Swedish House Mafia te horen. Ik ben van, jij ook?

Ik heb gisteren van een luisteraar de groeten gekregen van op het Spaanse eiland Mallorca. Ik weet het, daar zijn heel veel zatte Britse toeristen. Maar er zijn ook leuke mensen. En een van die leuke mensen heeft mij dus een berichtje gestuurd met daarin een liedje dat we zeker moeten gehoord hebben in Vlaanderen. Het is daar heel populair. Ik ga het jou zo meteen laten horen. Eerst nog Room 5.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
7: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nog voor je kan denken,
12: pas op voor die een borduur.
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
13: Kom dat nu niet doen.
11: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
16: Love to see you shine.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Ik heb een berichtje gekregen via de Topradio BE-app van Wesley. Wesley uit Kampenhout. Deze zomer was dat Wesley uit Mallorca. Hij was op vakantie in Mallorca. Ik weet van horen zeggen dat daar heel veel zatte Britse toeristen ook naartoe gaan. Maar zo is Wesley niet. Nee, zeker niet. Wesley is een toffe, want hij heeft daar muziek leren ontdekken dat hij met jou wil delen. Azukita, heb je er al van gehoord? Het is een track van Steve Aoki. Jawel, de Steve Aoki. Samen met Daddy Yankee gemaakt. En het is Spaanstalig. Ah ja, het is een Spaans eiland, Mallorca. Dus logisch dat ze dit daar vaker draaien. Ben benieuwd wat je vindt van deze. De groetjes uit Mallorca met

Dit hoef je eigenlijk maar één keer te horen en het blijft meteen plakken. En na vier biertjes dans je daarop toch gewoon al op den toog. We hebben niet of Wesley dat ook heeft gedaan in Mallorca. Het is niet nieuw, maar wel nog altijd populair in de danscafés op Mallorca, het Spaanse eiland. We kregen de groetjes van op die vakantiebestelling. Dit is Nasty Girl.

0: Ik haal zo meteen nog eens een bijna vergeten beat boven van de Limburgse Shameboy. Met andere woorden, Belgische dance. Zometeen eerst nog dit overzichtje. Het gaat langzaam op de E19. Je verliest 20 minuten vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En een kwartier op de Antwerpse ring in de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En dat tot Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan weet je dat je niet meer tijd verliest dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ik zei net nog dat Jeroen en Koen ervoor zorgen dat hij je nooit verveelt tijdens de vakantie.
1: Ik verveel mij.
2: Alarm!
0: En dat heeft natuurlijk te maken met dit alarm dat je elke ochtend kan horen in de uitzending van Jeroen en Koen. Als je het hoort, dan stuur je gewoon Ik verveel mij via de Topradio B-app. Want ze kunnen zo nog last minute tickets regelen voor Snow World bijvoorbeeld, om indoor te gaan skiën, of voor Technopolis, of voor Ice Mountain, of voor Bellewaerde of Bobbejaanland. En zo kan ik nog een uurtje doorgaan met allemaal activiteiten waarvoor ze tickets hebben gescoord. De mannen van de ochtend, ze zijn bezig aan hun laatste uitzendingen, want er komt een nieuwe ochtend, daarover later meer. Maar ik zou maar luisteren morgen vroeg, ten eerste om die laatste uitzendingen mee te maken, en ten tweede om de verveling tegen te gaan.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
4: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sunwine?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ik weet dat er heel veel luisteraars van Top heel sportief zijn. Ik hoop maar dat topluisteren binnenkort niet wordt verboden door het antidopingagentschap. Want er zijn mensen die de eindmeet van de dode tocht hebben gehaald. Dankzij Top te luisteren. Meer bepaald Top Bam te luisteren. Kenny uit Sint-Amans is zo iemand. Moet je eens luisteren.
1: Hey Bram. Ik wil even onder de zender Top Bam bedanken. Ik heb dit weekend namelijk meegedaan aan de dodentocht in Bornhem. Op een gegeven moment zag ik het echt niet meer zitten. En dan heb ik me bij mijn eigen gedacht van... Ik ga gewoon mijn eigen muziek opzetten, Top Bam dus. Om mij door die laatste 20 kilometer door te brengen. Laat ons zeggen dat dat gelukt is. Ik heb hem uitgedaan. De mensen rondom mij, want ik had mijn muziek op een box gezet. Mensen rondom mij die dachten waarschijnlijk van wat voor een zot stond daar met zijn handen in de lucht te dansen. Daardoor is het gelukt. Nogmaals bedankt, Top Bam of algemeen Top Radio. Groetjes, Kenny.
0: Super graag gedaan, goed gedaan Kenny, dat je het hebt gehaald. Dus volgende keer als je nog eens meeloopt met een marathon of meedoet aan de dodentocht, gewoon top luisteren.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Top!
7: Met nu de top headlines. Die van 3 uur en die krijg je van Niels. Dag Niels, een goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quentin op de rooster leggen, zegt journalist Rob van Erk.
9: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franke, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
8: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht en er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
7: Op dit moment één vertraging van een kwartier vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Ergens anders vertraging? Wel, dan weet je dat je minder tijd verliest dan 10 minuten.
6: Dit is Top!
7: Het is vandaag meer dan ooit nodig om nog eens terug te keren naar de Summer Beat 1000. Dat ga ik zo meteen doen met jou. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: the music.
1: Dit is Rihanna en Rihanna heeft haar eigen straat. Dat kan niet iedereen zeggen. Het staat volgens mij nog niet in de officiële reisgids van Barbados, de plek waar Rihanna vandaan komt. Maar ze heeft dus daar in Barbados de Rihanna Drive, de straat die naar haar genoemd werd als echt eerbetoon. Ik zou daar een selfie bij willen als ik daar ben.

0: is tijd voor...
1: Summerbee 1000 Roulette.
0: Rettiketet, zoals Bart-Jan altijd zegt. Ik ben op zoek naar jouw lievelingsgetal. Een getal tussen de 1000 en de 1. Stuur het in via de topradio.be-app. Want achter elk getal tussen de 1000 en de 1 zit een summerbeat. Een liedje waar de zon misschien wel spontaan van zal gaan schijnen. En dat hebben we nu echt wel nodig deze week. Dus doe zeker mee. Het is de laatste keer dat we het doen deze week. Dus ik zie heel graag jouw getal binnenkomen. En dan liefst ook met een verhaal aan. Want dat getal moet dan een speciale betekenis hebben voor jou. Ik ben benieuwd. Laat het maar komen via de Topradio B-app. En nu draai ik nog voor jou Lucas en Steve. Of moet ik nu al zeggen Steve en Lucas? Want zo hebben ze zichzelf voorgesteld op hun Instagram. Geloof ze niet, hè. Daar zit iets anders achter. Wat precies, dat wordt later duidelijk.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
3: Laat

0: Hammerby 1000 roulette.
1: Ik zoek een nummer, jouw lucky number tussen 1000 en 1. Heel veel verschillende verhalen zag ik binnenkomen. Simon uit Drongen heeft een bericht gestuurd. Voor mij is dat 404, want dat is het kamernummer van ons verblijf in Cyprus. Mijn eerste reis met mijn vriendin. We zijn er nu aan bezig. Michael gaat voor nummer 9, want ik heb vandaag samen met Dennis een stelling op het werk geplaatst van 9 meter hoog. Heel veel collega's zijn met verlof, dus het was met Dennis te doen vandaag en dat is blijkbaar gelukt. Dus vandaar nummer 9. Soms moet je het ook niet moeilijker maken dan het is. Anne-Sophie heeft ook gestuurd. 13 is mijn lucky number. Want ik heb mijn event 25 jaar geleden leren kennen op vrijdag de 13e. 13 is ook mijn personeelsnummer op het werk. En mijn beste vriendinnen zijn getrouwd op een 13e. Dus 13 it is. Ik zag ook nog een bericht van Maarten binnenkomen. En die gaat voor nummer
0: 67.
1: Heeft hij een goede reden voor? Nee, wacht. Ik moet eigenlijk zeggen 67. Want achter 67 schuilt... Deze Summerbeat uit de Summerbeat 1000 en 67, dat is de favoriete meme van Maarten. Die gebruikt hij blijkbaar nog heel vaak als hij WhatsAppjes moet sturen. Dat is ook een goede reden. Dit is 67. 67 dan maar. Komt zo raar uit mijn mond, hè. Van Samin, dit is Heater.

0: Zometeen Lost Frequencies. Ik draai Leef het al volledig. Eerst dit overzichtje van de verkeersproblemen. Op de E19 verlies je een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Boggerhout. En richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West ook een kwartier. Op de E17 een kwartier tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Go yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Homo koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

serveer hem alsjeblieft nooit een slaatje met pindanoten. Lost Frequencies heeft namelijk ontdekt dat hij een pinda-allergie heeft. Mensen die een notenallergie hebben, die weten wat er dan kan gebeuren. En als je net dan de stage op moet, dan is dat niet zo plezant natuurlijk. Lost Frequencies heeft dus nu op zijn rider staan slaatjes zonder pindanoten. En pindanotenolie en dat soort dingen mogen er ook niet op, hè. Niet vergeten. Nota aan de catering bij deze. Zometeen bij Top krijg je Shakira. Geen idee of die ook allergieën heeft. In elk geval niet allergisch aan heupschudden, want zometeen gaat het gebeuren. Hips don't lie. Eerst nog deze dikke beat. Dit is een top retro arena beat van Dahul. Meet her at the Love Parade.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

0: dat wilde niet missen.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

Stromae, en dat was nieuws van gisteren, is sinds kort miljardair. En dat heeft nu eens niets met geld te maken. Hij is door Spotify opgenomen in de Billions Club. Dat is een lijstje met artiesten die meer dan 1 miljard keer zijn gestreamd. Miljard in het Engels is a billion, dus vandaar de naam The Billions Club. Stromae met zijn liedje Alors on danse. Mocht hij daar nu nog geld mee verdienen bij Spotify, dan zou die mens blij zijn. Maar die artiesten die verdienen daar niet of nauwelijks aan. We zullen hem dan nog maar eens op de radio draaien, want daar verdienen ze wel iets aan. Zometeen M&M, Houdini en dit is dus...

Guess Who's Back. Guess Who's Back. Het is onze Louis zometeen na 4 uur hier bij Top. Met onder andere de meest gegoogelde woorden van de dag. Met andere woorden, als je vandaag onder een steen hebt geleefd, zeker luisteren, dan weet je wat er vandaag allemaal speelde. Ik heb eerst nog M&M. Yes.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 4 uur geworden en je kijkt tegenwoordig best uit naar de tijgermug. Niels weet er meer over. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
8: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
7: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
9: Belgisch weer, onverwacht.
10: Regia's, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
11: Alles is waterdicht, regia's
12: hopen,
11: mee.
12: Hopen dat het waterdicht is.
11: Het is allemaal waterdicht.
12: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
10: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft die regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
7: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
6: Op dit moment zijn er 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek, Ophem en Groenendaal. Ook op de ring rond Antwerpen file rijden richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Antwerpen dan op de A12 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek verlies je een kwartier ter hoogte van de Liefkenshoektunnel.
5: Dit is Stop! Louis Bernard.
6: Een goede middag. Ik ga er samen met jou enkele leuke uren van maken. En ik heb zonnig volk mee in onze playlist met Becky G en Another Welcome.

Meteen toen Becky G begon te zingen, begon de zon hier ook te schijnen boven onze studio. En daar ben ik heel blij om. Je hebt het net misschien ook gehoord in onze top headlines. Voor je gaat slapen vanavond, ga je misschien best nog een kleine zoektocht ondernemen. Een kleine zoektocht naar de tijgermug. Want die kan blijkbaar gevaarlijk zijn. Die kan blijkbaar ook ziektes veroorzaken. Ik heb geen idee hoe je dat op zo'n klein beestje kan zien wat een gewone mug is en wat een tijgermug is. Maar blijkbaar als het strepen heeft, kan het eventueel gevaarlijk zijn. Ja, misschien heeft iemand ze wel al gespot, ik weet het niet. Maar voor je begint te zoeken naar muggen, gaan we eerst nog even naar de meest gegoogelde woorden vandaag zoeken. Maar dat is voor zometeen. Eerst nog Energy 52 en Café Del Mar. Welkom.

0: Naast zoeken naar muggen werd er ook nog naar iets anders gezocht vandaag.
1: Vandaag om
0: 12 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Brian Randall. Dat is de man van Sandra Bullock, maar die is in 2023 overleden aan de spierziekte van ALS. En sinds zijn overlijden is het ook redelijk stil geworden rond Sandra Bullock. Ja, ze liet haar zelf niet meer zoveel zien. Ze trok zich een beetje terug om voor haar gezin te zorgen, wat natuurlijk ook perfect normaal is. Maar nu is het een klein beetje gedaan met die stilte. Ze was voor het eerst opnieuw te gast in een podcast. Daarbij vertelde ze ook over de voorbije jaren. Ze deelde nu ook sinds kort een foto met haar kinderen op Instagram en is ook weer te zien als actrice. Maar ze zegt wel, mijn kinderen zullen voor altijd op de eerste plaats komen.
1: En om
0: 10 uur
1: werd gezocht naar
0: Donkmeer. Ja, er is de laatste tijd veel te doen rond het Donkmeer in Berlare. Blijkbaar was dat vroeger een trekpleister dat elk jaar heel wat bezoekers en toeristen trok. Maar vandaag is dat niet meer zo. Ja, het zou blijkbaar deels komen omdat er heel wat appartementen gekomen zijn rond het meer. En zo is er steeds minder en minder plaats voor restaurants, horeca en wat weet ik nog allemaal. Maar het toeval wil, een jaar geleden ben ik daar nog geweest aan dat Donkmeer in Berlare. Ja, want je kan daar ook op een vlot overnachten midden op het meer. Ja, dan moet je met zo'n kanootje varen naar dat vlot om dan je te installeren in dat tentje. Heel leuk allemaal. Het enige minpuntje, je moet ook wel met je kano naar de kant om naar het toilet te kunnen gaan. Goed, het blijft natuurlijk een leuke ervaring, maar dat deed me eraan denken. Misschien ken jij ook wel nog zo'n unieke plaats om eens te overnachten. Het hoeft niet per se een vlot te zijn, midden op een meer. Het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Maar ik ben wel eens benieuwd naar jouw ervaringen. We hebben nog 10 dagen zomer. Nog net tijd genoeg om even een uitstapje te maken. En het kan maar als tip dienen voor iemand die nog een leuk plan zoekt voor komende dagen.

0: heb ooit nog een nacht doorgebracht midden op een vlot in het Donkmeer van Berlare. Dat was een unieke overnachting en met dat we toch de laatste dagen zomervakantie bezig zijn, vroeg ik me af of er nog zo'n leuke locaties bestaan om eventjes te overnachten. En ik kreeg iets leuks doorgestuurd van Cedric in onze app. Die stuurde La Ballade de Gnome door. Dat is iets in Derby. Ik heb het eventjes snel opgezocht. Dat zien er allemaal soort kamertjes uit die gemaakt zijn voor trollen, heb ik zo de indruk. Zo heel authentiek, een beetje Lord of the Rings-achtig. Maar het is wel heel leuk gedaan. En je kan zelfs overnachten in het paard van Troje. Ja, veel gekker wordt het niet.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
12: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Dit is natuurlijk heel herkenbaar, de laatste nieuwe van Quiz Cross Amsterdam. En ondertussen blijven de suggesties voor unieke overnachtingen maar komen in onze app. Tara die stuurt nog de tranendreef door in Borgloon. Allemaal tentjes die in een boom hangen. Het ziet er allemaal heel grappig uit. En Bart die heeft het nog over een plaats in Damme waar je in de mais kan slapen of in een bijenkorf. Ja, klinkt allemaal leuk. Misschien wel nog een suggestie voor de komende dagen.

0: Een goede O en een goede A, dat kan eens deugd doen, ook als je in de file staat. Want er zijn wel wat plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook op de E19 richting Antwerpen 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 een dik kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook op de R32 rond Roeselare verlies je een dik kwartier tussen de Beverse Steenweg en de Roeselarestraat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: Je hebt het wellicht ook al gehoord. We zijn bezig aan de laatste twee weken met Jeroen en Koen in de ochtend. Ja, vanaf september zal die ochtend dus ietsje anders klinken. Dat zal je ontdekken volgende week maandag hoe die dan exact zal klinken. Maar nog veel belangrijker...
1: Dit is Top!
0: Volgende week vrijdag is het hun laatste uitzending van Jeroen en Koen. En daar willen we natuurlijk iets leuks van maken, ook met de collega's. Maar daarvoor hebben we ook wel jouw hulp nodig. Ja, we zijn op zoek naar leuke boodschappen voor de heren van de ochtend. Die boodschap, dat kan van alles zijn. Dat kan je favoriete moment zijn in al die jaren. Dat kan misschien gewoon één grote dankjewel zijn. Ja, alles is welkom, alles mag, alles kan in die boodschap. Maar het zou leuk zijn als jouw bericht al eventjes met een voiceberichtje doorstuurt in onze app. Dan kunnen we er al iets leuks mee maken en hen dan daarmee verrassen tijdens die laatste uitzending.

Ik zie ondertussen ook al de eerste spraakberichtjes binnenkomen in onze app. Ik vroeg jou naar je favoriete moment, naar gewoon een algemeen moment, iets wat je nog wil zeggen tegen Jeroen en Koen. Stuur maar door in onze app, dan maken we er iets heel fijn mee om de heren te verrassen.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Laan de Vlaam. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hoe helpt me dat? Plezant bluffen, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Alesso en One Republic met In Your Eyes. En ik heb net eventjes in de ogen van Florida en Sia gekeken en ik moet eerlijk bekennen, die zien er redelijk wild uit voor een donderdagavond.

Als jouw aperitiefkast voorlopig helemaal leeg is, dan is dat geen enkel probleem, want straks kan ik die zomaar aanvullen. Of om het met de woorden van Swedish House Mafia te zeggen, don't you worry child, dat komt allemaal goed straks. There was

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: 5 uur en we krijgen een antwoord op de vraag: was ons land voorbereid op een natuurbrand? Goedemiddag, Niels.
4: Een goedemiddag. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kent Tij gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Kent Tij ontkent dat.
5: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
4: Kent Tij heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimo zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
6: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
4: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
7: Belgisch weer, onverwacht.
8: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
9: Alles is waterdicht, regenjas mee.
10: Openbedaald waterdicht.
9: Het is allemaal waterdicht.
10: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
8: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
4: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
3: Er zijn op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland 35 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook richting Antwerpen op de E19 verlies je een 30-tal minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de A12 een 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord.
2: Dit is Stop! Louis Bernard.
3: In Spanje zeggen ze hola, in Frankrijk bonjour, in China ni hao. En ik zeg het dit uur met de woorden van Martin Solveig. Hello!
2: Stop!
3: En welkom!

is donderdag 20 augustus vandaag. En het lijkt wel of die donderdag allemaal in het teken staat van bekende families. Er was al het nieuws dat Harry en Meghan terug naar de UK komen, naar het Verenigd Koninkrijk. Dat zal waarschijnlijk gevierd worden met koekjes en thee, neem ik dan aan. Maar er is ook nog ander nieuws van een Britse familie. Van de familie Beckham. Dat is voor later dit uur. Dat ontdek je straks. Maar eerst mag ik nog een APRO-pakket uitdelen. Dat doe ik straks met de nieuwe van... Oei. Nog niet met Amaika Jamaica. Dat is voor zometeen. Eerst krijg je nog Felix Jeen, als die tenminste wil starten. Nee, die wil niet starten. Er gebeurt hier van alles op de computer. Dat is niet de bedoeling. Maar ik ga je eerst een streepje andere muziek geven. En dat is... ik ga eventjes kijken. Ik denk dat dat Jennifer Lopez zal zijn. Ja. Voilà. Ja, Jennifer, het is aan jou. Je mag het proberen op te lossen voor mij. Kan je nu beginnen zingen? Dankjewel. Ja.

0: Bedankt inderdaad aan Jennifer Lopez om eventjes te redden.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Wat ik je met veel plezier wilde zeggen, is dat ik hier een APRO-pakket van jou heb liggen. En dat APRO-pakket kan van jou zijn, tenminste als jij kan raden welke tophit onze, ja, onze lieve vriend Shane Paul vandaag heeft gecoverd. Ja, Shane Paul, dat is zowat de AI-broer van Sean Paul. Die slaagt erin om van elke tophit een extra zomerse versie te maken. Het is aan jou om dan te raden wat het origineel was. En ik heb al eventjes naar de opgave vandaag geluisterd. Persoonlijk, ik vind het iets moeilijker dan gisteren. Het is zeker doenbaar, je zal meteen herkennen, denk ik, waarover het gaat. Maar of jij ook de artiest en het nummer zal kunnen noemen, dat is natuurlijk een andere

0: enkele graden warmer met onze vriend Jean-Paul. Maar weet jij ook wat de titel en de artiest is van het origineel? Het was heel herkenbaar. Ik ben zeker dat je het nummer hebt herkend. Maar weet je ook de titel en de artiest van het origineel? Je kan er een leuk apropakket mee winnen. En meedoen doe je gewoon via de Top Radio B-app. Ik wil graag titel en artiest van het origineel. Heel veel succes.
1: Dit is Top.
2: Yo, Sandveld hier. Hey.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: geen dirty cash dat je kan winnen, maar wel gewoon een APRO-pakketje. En dat APRO-pakket is misschien van Koen. Goedemiddag, Koen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hoorde net een nieuwe versie van Shane Paul van een bestaand nummer. Wat vond je van die versie van Shane Paul?
1: Ik vond niet slecht.
0: Niet slecht. We gaan er nog eventjes bij nemen. Het klinkt meteen zomers, dat is duidelijk. Maar ken jij ook het origineel? Wat is de titel en de artiest?
1: Cascada met Every Time We Touch.
0: Natuurlijk, helemaal juist, Koen. Dat APRO-pakket is voor jou. Je vertelde me daarnet dat je met je wagen naar de garage moest. Is dat ondertussen al afgeleverd? Is die wagen al bij de garage?
1: Nee. Ik heb mij even opzij gezet om te telefoneren.
0: Ah, dat is verstandig van jou. Dat is verstandig. Maar je gaat blijkbaar ook nog ergens anders naartoe vanavond. Vertel.
1: Dat klopt, ja. Ik heb een overnachting geboekt samen met mijn vrouw aan de kust. Dus,
0: Oké, dat wordt dus nog een heerlijk avondje zee. Is het niet te druk aan de kust? Zal het meevallen, denk je?
1: Ik hoop dat het rustig verkeer is tot daar.
0: Ik hoop het alleszins mee van jou. Kijk, Koen, geniet ervan en geniet ook van die APRO, hè.
1: Dank u wel.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ik heb nog nieuws mee over de familie Beckham. Ik vertel je zo meteen waarover dat gaat. Ondertussen 6 plaatsen onderweg waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 een half uur aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Nederland op de E314 25 minuten extra tussen Genk Centrum en Maasmechelen. Op de E17 dan richting Antwerpen 20 minuten tussen Hazonk en Antwerpen-West. Op de binnenring rond Brussel verlies je een 20-tal minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. En ook richting Kortrijk op de E17 problemen. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 20 minuten verliest tussen Gent-Brugge en De Pinte.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
6: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Ik heb weer komkommernieuws voor jou meegebracht. En dat komkommernieuws gaat deze keer over celebrities. Meer bepaald over Brooklyn Beckham. Dat is de zoon van David Beckham en ex-Spice Girl Victoria Beckham. Die ken je sowieso. Maar die hebben al een tijdje ruzie met hun zoon. Het bodert daar niet zo goed in de familie Beckham. Zoveel is duidelijk. En dat is nu ook visueel duidelijk geworden, want Brooklyn had een tatoeage met daarop mama's boy. Dat was zowat een eerbetoon aan zijn mama op zijn borstkas. Maar op die laatste foto op Instagram is nu wel te zien, die tatoeage voor zijn mama is helemaal weg. Ja, natuurlijk ook wel ergens begrijpelijk als je 27 jaar bent en je hebt nog altijd mama's boy op je borstkas staan. Dat is misschien ook een klein beetje raar. Maar goed, ik denk wel dat we daar iets leuks mee kunnen voor de komkommerhit. Ik zoek een nummer dat past bij dat komkommernieuws van vandaag. Dat kan van alles zijn. Dat kan iets met tattoo zijn, iets met weg zijn, met gone. Of iets dat gaat over de mama en de papa, over de Spice Girls of over David Beckham. We kunnen heel veel richtingen uitgaan. Wees maar creatief. Ik ben heel benieuwd. Stuur jouw suggestie door via onze Top Radio B-app.

En jij moet er nu ook eventjes zijn voor mij. Want ik heb je hulp nodig. Ik ben op zoek naar een passend nummer voor het komkommernieuws van vandaag. Dat nieuws heeft iets te maken met Brooklyn Beckham, die zijn tatoeage voor zijn mama liet verwijderen van zijn borstkas. Ik zoek daarvoor een gepast nummer. Ik heb toch niet zo heel veel goede suggesties binnengekregen. Dus als jij nog iets leuks weet, een leuk nummer dat daarbij past, dan mag je doorsturen via onze app.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Yo, gastjes. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top. We make you move.

Hit. Brooklyn Beckham die heeft ruzie met mama Victoria en papa David Beckham. En hij liet nu ook een tattoo die als eerbetoon voor zijn mama op zijn borstkast stond weglezeren. En daar zocht ik een gepast nummer voor. Er is heel wat binnengekomen in onze app. Sylvia en Matthias die gingen voor de tattoo. De echte tattoo dan, die van Loreen. Misschien een klein beetje te voor de hand liggend. Toon dacht hier aan. Deze van Afrojack. Hey mama, kon inderdaad ook. Maar Elias, die vond ik persoonlijk het creatiefste. Die wil gewoon weer vrede in het gezin bij Cam. Ja, snap ik volledig, Elias. Dat is een goede keuze. En daarom deze van de Black Eyed Peas. Dit is Where's the Love?

Gisteren kwam het nieuws dat Reggie opnieuw papa wordt en deze keer van een tweeling. Ik kan me voorstellen dat het zeker en vast dan niet simpel is om de kinderen uit elkaar te houden, zeker als ze nog jong zijn. Dus beste Reggie, ik hoop dat je geen last krijgt van deze blackout.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea. Knaldi.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Stop.
5: Het is 6 uur geworden. Je krijgt de hoofdpunten van het nieuws met Niels. Goedenavond, Niels.
6: Goedenavond. Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
7: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
6: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Butgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
5: Het is druk onderweg, 8 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de E17 richting Kortrijk problemen door een ongeval. Je verliest er 3 kwartier tussen Destelbergen en De Pinte. Ook in omgekeerde richting, richting Gent op de E17 verlies je 25 minuten tussen Deerlijk en Kruisoutem. Op de R232 rond Roeselare verlies je een half uur tussen de Bruggensteenweg en Roeselarestraat. Richting Antwerpen dan op de E19 een half uur extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de ring rond Antwerpen richting Nederland ook nog eens 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan richting Lummen op de E313, 40 minuten aanschuiven tussen Masshoven en Herentals-West. En tenslotte richting Nederland op de E314 ook nog eens een half uur vertragen tussen Park Midden-Limburg en Maasmechelen.
4: Dit is Stop! Louis Bernard.
5: Ik heb het eventjes snel uitgerekend. 150 miljoen kilometer, zover is het naar de zon. Maar met Hugel is die trip heel snel gemaakt.

Dit klinkt ook heerlijk zomers. Het is de nieuwe van Another en heet Silver Lions. Straks gaan we eventjes een uitstapje maken naar de sportwereld. Want het is een belangrijke dag vandaag. Eerst eventjes alleen zijn met Alan Walker en Ava Max. Dit is Alone.

Ik zei het je daarnet al, het is vandaag een belangrijke avond en dan vooral voor onze Belgische voetbalploegen in Europa. Want we zijn bezig aan de laatste voorrondes van de Europa League en de Conference League. En daarin komen nog drie Belgische ploegen in actie. Vanavond neemt Sint-Truiden het op tegen Nicosia uit Cyprus voor de Europa League. Er is ook KA Gent die om 8:30 tegen de Schotten van Hibernian spelen, een ploeg uit Edinburgh, voor de Conference League. En Anderlecht is op dit moment zelfs al bezig. Ze zijn rond 5:00 gestart aan een wedstrijd tegen Kairat Almaty in Kazachstan. Dat is wel enkele uurtjes vliegen, maar ze vechten dan ook voor een plekje in die Europa League. Het staat daar op dit moment 0-3 voor Anderlecht, dus dat is zeker en vast een goed begin. En het is altijd goed nieuws als onze Belgische ploegen het goed doen in Europa, want daarmee gaat onze Europese coëfficiënt ook de lucht in. En je vraagt je misschien af, wat is in godsnaam die coëfficiënt? Wel, die bepaalt hoeveel Europese tickets we hebben met onze Belgische competitie om mee te spelen dan in de Europese competities. En hoe hoger die is, hoe beter dat natuurlijk is, hoe meer tickets we krijgen en hoe beter dat is voor onze Belgische competitie. Maar het ziet er dus goed uit. Anderlecht is al sinds al goed begonnen. 0-3. En hopelijk krijgen die vanavond nog een extra duw in de rug met Sint-Truiden en KA Gent.

0: Lady Gaga heeft onlangs geïnvesteerd in een goocheldoos. En ze wil je heel graag laten horen wat ze daar allemaal mee kan doen. Je ontdekt het straks.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

We weten allemaal dat Madonna een dagje ouder wordt. Ze is afgelopen zondag 68 geworden. Daarom heeft ze enkele trucjes bedacht om muziek te maken. Ze herhaalt tegenwoordig vaak haar tekst in nummers. Dat is ietsje makkelijker. En aangezien zingen ook niet altijd meer lukt, is het meer een vorm van rap geworden. Dit is Madonna.

0: Bij wie staat 19 november ook al aangeduid in de agenda? Ik denk bij heel wat gamers wel. En misschien binnenkort ook bij Amerikaanse soldaten. Ik vertel het je zo meteen waarom. Eerst eventjes kijken onderweg, want er zijn nog 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Lummen, problemen op de E313, dik uur aanschuiven tussen Randst en Herentals-West. Richting Antwerpen op de E19, een half uur extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 dan richting Antwerpen ook een kwartier tussen Gentbrugge en Beervelde, komt daardoor een ongeval. Op de ringroute Antwerpen richting Nederland 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
2: Gourmet koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
11: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje.

19 november is een dag waar heel wat gamers naar uitkijken, want dan komt de zesde versie uit van Grand Theft Auto. GTA 6 dus. De vorige versie kwam zo'n 13 jaar geleden uit. Ja, dat kan je wel begrijpen waarom iedereen er zo naar uitkijkt. Maar die release heeft ook voor iets gezorgd in Amerika, voor het Amerikaanse leger. Want ze willen die datum gebruiken om iets gedaan te krijgen. Ze hebben nu een nieuwe belofte uitgestuurd naar de soldaten, vooral de soldaten uit Georgia. Die krijgen, als ze 2 jaar bijtekenen bij het Amerikaanse leger, meteen 4 extra verlofdagen die ze mogen gebruiken om GTA 6 te spelen. Ja, 4 dagen vakantie, gewoon enkel en alleen omdat er een spelletje uitkomt. En dat gewoon meteen als je twee jaar bijtekent bij het leger. Ja, het is gek, ik moet je niet vertellen, maar in Amerika doen ze wel vaker gekke dingen. Maar wat zou jij doen? Zou je dat aanbod aanvaarden of niet? Of zeg je, ik heb geen extra verlofdagen nodig om GTA 6 te spelen. Ik doe dat gewoon 's nachts en ga dan gewoon werken. Dat kan ook natuurlijk, want ik weet dat er heel wat gamers luisteren op dit moment. Wat zou jij doen? Zou je bijtekenen of niet? Laat het mij eventjes weten in de app.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
3: Yeah.

0: How deep is your love? Wel, één ding is zeker geworden. Je liefde voor GTA 6 is blijkbaar heel groot, zie ik in de app.
1: Dit is Top.
0: Ja, ik wilde even dat je het liet weten, omdat ze bij het Amerikaanse leger in Georgia nu 4 vakantiedagen aanbieden om GTA 6 te spelen. Dat verschijnt op 19 november. Je krijgt die 4 vakantiedagen wel niet zomaar. Nee, je moet daarvoor wel nog een contract tekenen om 2 jaar langer bij het leger te blijven. Ik was wel eens benieuwd of jij dat zou overwegen of niet. Martijn die laat weten in de app, ik ga GTA 6 sowieso meteen spelen. Ik wil het zelfs vanaf minuut 1. En Bert, die is ook grote fan. GTA Forever stuurt hij, maar hij zou er wel niet voor naar het Amerikaanse leger gaan. Ja, eerlijk Bert, dat snap ik nu ook wel. Dat zou ik ook niet meteen doen. Nu de Noorse mannen van de Bausa voor jou. Dit is Magnetic op die zonnige avond.

0: We gaan het inderdaad niet al te ingewikkeld maken, want zometeen schijnt de zon gewoon hier op top.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Want dan shuffelen we opnieuw doorheen onze Summerbeat 1000, de lijst met de meest zonnige zomersnummers van top. Ik heb al eventjes een kijkje genomen van wat je allemaal mag verwachten na 7 uur. Ik zie dat het gigantisch warm wordt dankzij Despacito, maar je mag ook klassiekers verwachten zoals L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. En beginnen na 7 uur doen we met dit. De heerlijke piano van Eric Prydz. Ja, dat wordt dus sowieso nog een hele fijne avond. Geniet ervan, ik heb nog een lesje voor jou.
1: Top!

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Een goede avond. Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Busch geeft meer uitleg.
5: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
4: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie de drone was. Een angstaanjagende ontdekking onder een motorkap in het zuiden van Frankrijk. Een man ontdekte daar een boa constrictor van 1,5 meter lang. Dat is een wurgslang die normaal gezien leeft in Midden- en Zuid-Amerika. De brandweer moest het dier komen bevrijden. Het is nog niet duidelijk van wie het dier was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warrenskjold werd derde. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. Als er dan nog capaciteit over is, zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
11: Yep, info op telenet.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Kom koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
16: Eindeloos nagenieten met een cv-fotoboek.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
5: Love to see you shine.
6: Dit is Top.
7: We make your move.
6: Thousand Shuffle.

0: je me stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goede avond. Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erck.
4: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruc hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
3: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Friends.
1: Een goede avond. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al €60.000 ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
2: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen er ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
1: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Dit